0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goeiemorgen. Mogelijk zit er dan toch een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten aan te komen. Volgens Amerikaans president Trump worden de laatste punten besproken. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz en zou Iran grotendeels toegezegd hebben om de voorraad verrijkt uranium op te geven. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aagje van Tomme van op het filmfestival van Cannes.
2: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van ons voetbal gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaar. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaar, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.

0: Good times.
1: Great music.
0: Great music.
1: Dit is Joe.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Volgens Amerikaans president Trump zit er een deal met Iran aan te komen over de oorlog in het Midden-Oosten. De laatste punten worden nu besproken. Dat meldt hij op sociale media. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Feest op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Achje van Tomme is voor ons ter plaatse.
2: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen, voor de vierde keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon, het werd 4-0. Barcelona volgt zo het Engelse Arsenal op. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.

0: Joe, easy.
1: Easy.
0: Enjoy.
1: And take it easy.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, mam!
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Show. Easy.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, Rustig.
3: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
1: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
4: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten. Die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
6: Toen ik Emmanuel op de koers naar zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
5: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Cristian Mungiu met zijn film Fjord. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
6: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs, en zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie, ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie en ik ben vooral heel, heel trots op hem.
5: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice. En de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Pieklak reageert.
7: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. De hele dag achter me kijken van hoe lang het nog was. En dan was aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los. Heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven, is, ja, dat is een droom.
5: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal, in play-off 2 dan, was het een waanzinnige ontknoping gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de 3e en 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradise, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise, daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
3: Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
7: Immoscoop!
8: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar, hoezo?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Ik ben toch rustig!
0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja! Maar ja...
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja! Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: Stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
10: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
9: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
11: Ik geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
14: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
15: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze BeBright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen. In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten, die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Een leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
11: Toen ik Emmanuel op de koers van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
10: Coward greep wel naast de gouden palm. Die is voor de Roemeense regisseur Christian Mungiu en zijn film Fjords. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
11: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs, en zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie en ik ben vooral heel, heel trots op hen.
10: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice en de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maars kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Pieklak reageert.
12: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat er gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. De hele dag achter me kijken van hoe lang het nog was. Dan was aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los. Heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven is, ja, dat is een droom.
10: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal in play-off 2 dan zijn er rellen uitgebroken na de wedstrijd van Standaard tegen Charleroi. Standaard verloor met 0-2 en gaf de eindwinst in het klassement zo uit handen. Vuurwerk vloog in het rond en fans renden het veld op en gingen in de clinch met de spelers. Door de nederlaag is Racing Genk dus de eindwinnaar. Het speelt tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australier Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de 3e en de 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.

0: beste kinderbij. Welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl. En uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Dit is Joe.

0: enjoy and take it easy. Joe Easy. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt, een heel jaar.
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
5: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
6: met rukwinden tot 90 km per uur.
5: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
7: Mm-mm, daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zijn snel.
8: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.

0: tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden, dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van Kiev. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Je hoort Thomas Baken van Infrabel.
5: Dit had veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoor. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
4: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselaren en Brugge lag de rest van de avond stil. In Herend in de provincie Vlaams-Brabant is een jonge man van 19 licht gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was en hoe het ongeval kon gebeuren. Veel zon en tot 30 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken en iets frisser. Nog zo'n 23 graden dan.
6: Viva la vida.
7: Met Anne van Elzen en Jani Casaltzis.
8: Een hele fijne zondagochtend. Welkom bij een nieuwe Viva la Vida. Mijn gast is een man die Vlaanderen jarenlang probeerde bijleren dat op jeanshortjes een leeftijd staat en dat witte sokken in sandalen alle gestorven pausen doen omkeren in hun graf. Ooit de flamboyante stylist van zo'n man, zo'n vrouw, de man van de one-liners, perfecte snit en iconische neerschat. Dat gaan we niet doen. Maar het interessante aan Jani Casaltzis is dat hij de voorbije jaren nog mooier is opengebloeid. Hij is niet alleen stijlvol ouder geworden, hij is ook zachter geworden. Want naast mode, makeovers en meningen over schoenen bleek daar ineens ook iemand te zitten die goed kan luisteren. Die mensen op hun gemak stelt. Een verrassing voor de kijker, maar niet voor mij. Want zo ken ik hem natuurlijk al altijd. Goedemorgen, Jani.
9: Goedemorgen, lieve schat. Ik ben blij dat ik het nog
8: Wat is eindelijk gelukt, jongens. Man, ik denk dat jij een drukkere agenda hebt dan Barack Obama.
9: Misschien wel, maar ik ben gewoon een beetje luier geworden.
8: Een beetje meer op je grenzen gaan bewaken.
9: Ja, ik ga niet meer alles doen. Ik blijf ook eens thuis. Het is meer dat.
8: Ja.
9: Echt heel fijn.
8: Dus Wij beginnen hier altijd klein in Viva la Vida. Ik moet zien dat ik me niet... Jij voelde nu toch niet bestolen met onze titel. Nee. Want Viva la Feta, Viva la Vida.
9: Ik zeg altijd try me.
8: Oh, maar dat was niet de bedoeling. Nee, bij ons is het een beetje Coldplay geïnspireerd.
9: Nee. En bij ons was... We hebben zoveel titels gehad. En het was ook zo... Viva to Highway. En zo van die rock'n'roll titels. Ja. En we kwamen er niet aan uit. En dan kwamen ze naar me toe. En dan zeiden ze... We gaan Viva la Feta doen. En ik zeg... Oké. Maar dat is niet Grieks, hè, mannen.
8: Ja.
9: Dat is niet Grieks. Dus ik zit daar ook maar met een titel waarvan ik denk...
8: Wij hadden eerst voor dit Get Lucky.
9: Ja,
8: Maar ja, maar Get Lucky betekent ook, hè? Iemand in bed
9: ook,
8: krijgen, hè? Een beetje temptation.
9: Ook,
8: hè? Dus dat was. Ja, ik vind
9: het
8: wel. Ik vind dat we misschien moeten veranderen. Hè? Ja. Maar,
9: de titel is eigenlijk komen omdat als ik ooit in mijn leven een villa zal hebben, in Griekenland, let's hope, je weet nooit, hè, dan zou de naam Villa Feta zijn.
8: Oh, dus daarmee, Villa Feta.
9: Eigenlijk was de titel Villa Feta, maar tot je dan heel veel titels al hebt met Villa, hebben we dat niet gedaan.
8: Oké, maar ik vind het past compleet bij jullie, bij het concept, bij alles. Voilà. Dus sorry als het er een beetje op lijkt.
9: Helemaal niet erg.
8: Dus het kleine ding dat jou elke dag direct in jouw element brengt.
9: Bij mij is dat super simpel en dat is mijn hondje.
8: Oh, want je hebt een hondje moeten afgeven, oké?
9: Ja. We hebben een hondje moeten afgeven, Cosmo.
8: Ja.
9: Die is na een operatie is dat gewoon niet meer goed gekomen met een hernia. Daar hebben we echt wel heel hard van afgezien. Iedereen die honden heeft, die begrijpt
8: dat
9: wel.
8: Ja, dat is ongelooflijk.
9: Dus Jens en ik deden ook niks meer in huis alleen. We liepen samen naar boven, we gingen samen naar onder, omdat Cosmo er niet was. Het was zo'n raar gevoel. Mm-hmm. En je kent dat eigenlijk. Je zegt dan nee, ik wil geen hond niet meer, gewoon omdat je weet...
8: Omdat je dat verdriet wilt besparen, hè? Ja.
9: En dan, ja, Jenso... 6 maanden geleden, zeg, er is iemand met een nestje.
8: Ja, dan is het al verloren.
9: Maar dat zijn andere Franse bulldogs. Die zijn anders gekweekt met een lange snuitje, een langer ruggetje, groter staartje. Dus de 2.0 gezonde versie. Ik zeg, nee, we doen het niet. Kom, we gaan kijken. Die was al onderweg naar daar. Ze had hem al een wench te bestellen. Ik zag dat op zijn gsm. Ik dacht, En je komt ertoe en net... Het hondje dat we zo graag zagen, komt naar ons toe. Allee, je kent dat, hè? Dat is precies geschreven.
8: Ja, maar dat is... Maar dat, ik, ze zeggen ook... Oei, nu ga ik misschien een trap te ver. Maar uw honden zijn kinderen uit een ander leven.
9: Ah, wel, ik denk dat.
8: Maar ik ook. Ik heb Annemens ook heel graag. Ja. Jij, dat is ook een van uw beste vriendinnen.
9: Ja,
8: hoe krijg je dat aan haar verteld? Ik vind dat altijd moeilijk.
9: Ja,
8: want
9: dus
8: ik weet dat we moeten allemaal adopt-own shoppen. Het is ook zo. En ik kijk ook altijd zo.
9: Ja, maar ze heeft gelijk, hè?
8: Ja, 100%.
9: Ze heeft gelijk. Dus ik bel aan en ik vertel mijn verhaal. Het ding bij mij is... Ik heb niet zoveel tijd om een geadopteerde hond te adopteren. Om een hondje te adopteren. 1. Je moet er een tuin voor hebben. Ik weet niet wat voor een hondje ik krijg. Mm-hmm. Ik weet niet als hij daar gewoon is buiten spelen. Ik heb geen tuin. Ik woon in een stad. Die moet tegen lawaai kunnen. Die moet tegen de treinen kunnen.
8: Het zijn hondjes met een rugzak. Hè?
9: Ja. En ik heb al heel vaak gezien in de stad. Mm-hmm. Kennissen van ons die een hondje geadopteerd hebben. Die zijn wat banger. Mm-hmm. In een stad niet allemaal. Hè. Niet, ik wil dat hier niet allemaal afkeuren.
8: Nee.
9: Maar ik vind dat wel heel moeilijk. Ik denk persoonlijk voor mij, als ik een hondje zou adopteren en ik steek er minder tijd in dan iemand anders en ik kan die minder geven dan iemand anders, zoals een tuin, denk ik dat ik niet de juiste persoon ben om te adopteren.
3: Mm-hmm. Dit is Joe.

0: Welkom terug bij Viva la Vida met Jani. Jani, even terug naar de start. Hè. De jonge Jani, of Ioannis, opgegroeid in een warme, multiculturele community in Waterschei. Geboren uit warme Griekse ouders. Allebei Grieks?
1: Nee. Allebei
0: Grieks. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is nu mijn omschrijving, maar hoe zou jij jouw gezin van vroeger omschrijven?
1: Je kunt het niet beter omschrijven. Mm-hmm. Echt vertrouwd, warm, heel beschermend ben ik opgevoed door de omgeving waar ik in leefde. Ik denk...
0: Hoe bedoel je dat? Kan je dat eens concreet?
1: Ja, we waren allemaal migranten. Uh-huh. We hadden allemaal niks en heel veel.
0: Ja.
1: Dus we zaten allemaal op één niveau. Uh-huh. De mijnen waren er toen, Fort was er toen. Uh-huh. Dus dan, ofwel werkten je ouders in de mijnen, ofwel werkten je ouders in de Fort. Dus dat was zo, ja, een hele toffe...
0: Allemaal een redelijk gelijkaardig nest.
1: Super gelijkaardig nest. Uh-huh. En gesporten elkaar. Uh-huh. En dat is één iemand geld, dat had iedereen geld.
0: Ja.
1: Als niemand geld had. Dus delen, ja. Deden we daar ook.
0: Het was totaal niet individualistisch.
1: Tuurlijk niet. En babysit bijvoorbeeld, dat bestond niet.
0: Nee.
1: Eén, er was geen geld voor. En twee, ja, je buren vingen nu... Die kwamen nu halen van school. Dus dat was zo mooi. Ik keek zo veel terug naar die tijd.
0: Ja.
1: Met zo'n mooi gevoel.
0: Ja.
1: Racisme kende ik toen niet.
0: Nee.
1: Nooit van gehoord zelfs.
0: Nee.
1: Dus
0: maar heb je daar ooit dan later... Is er dan toch op dat vlak een lelijke wereld voor u opengegaan?
1: Tuurlijk. Ik verhuisde dan naar Antwerpen. En dan ben ik eigenlijk geconfronteerd geweest met racisme.
0: Mm-hmm.
1: Tot dat echt bestond. Hier zijn echt groepen tegen elkaar. En dat hadden wij
0: niet. Het wij-zij denken. Ja.
1: Wij hadden Belgen, Grieken, Turken, Marokkanen. Wij leefden zo samen. Wij deelden elkaars feesten. Dus als wij kerst hadden, deden de

0: moslims mee. En dan deed mijn papa een stukje lamveren natuurlijk, geen varkensvlees. Mm-hmm. En als er suikerfeest was, dan deden wij mee. Dus we hadden gewoon keiveel feest.
1: Amai.
0: Maar zelfs ons geloof was gemengd met elkaar, gedeeld met elkaar. En de feesten.
1: Ja, dus maar dat is mooi om te zien hoe dat daar dus gefocust werd op wat dat er gemeenschappelijk werd en niet op wat dat er verschillend was. En als er een verschil was, dan werd dat omarmd.
0: Sowieso, sowieso. Maar ik denk, belangrijk om te weten, iedereen was er zo gelijk. Niemand had meer dan iemand anders.
1: Oh.
0: En ik denk dat dat heel
1: dat is wel goed. Ja, dat doet veel. Dat je niet naar de buren moet kijken van, die heeft meer of minder of zo. Hè. Zeg, en liefde. Hè?
0: Ja.
1: Is dat iets dat thuis getoond werd, dat besproken werd? Hoe heb jij dat gevoeld? Hoe heb jij dat van thuis meegekregen?
0: Nu nog altijd. Ik lig nog altijd op mijn mama's schoot. Dan denk ik, speel even met mijn haar.
1: Die trouwens veranderd is van Koepen, by the way.
0: Dankjewel.
1: Ja, mooi.
0: Van Korter.
1: Ja.
0: Nee, heel fel. En ik denk gewoon, mijn papa, met een man is dat zo wat anders. Je voelt dat op een andere manier. Bij mijn papa is dat bijvoorbeeld, dat doet hij zijn portefeuille open, ligt mijn foto daarin. Zo van die dingen. Uiteraard, die geeft me altijd een kus en een knuffel.
1: Ja.
0: Maar die gaat niet zeggen, ik hou van u of
1: nee,
0: zo.
1: Nee, maar je voelt het dan.
0: Maar ja, keihard. En mijn mama, wij sms elke dag en we zeggen heel veel, ik hou van u of ik zie u graag. Of, dus dat is heel, heel gewoon.
1: Heel
0: of zo.
1: Gewoon. Ja. En het Griekse zit natuurlijk volop in u. Wat is zo, door nu in het Vlaamse medialandschap te bewegen, wat voelde u als een heel sterk van thuis meegekregen Griekse eigenschap?
0: Ik denk met mensen echt samen zijn, het delen, het omarmen.
1: Transparantie, openheid?
0: Ja, zeker. Zeker. Mm-hmm. Ik ben ook zo opgevoed, en dan zit je misschien ook in Viva La Feta, dat als je bij mij thuis komt, er is geen eten, dan de snotsbak geen ei, dat maakt niet uit wat je aan het eten bent, dat hoeft niet chic te zijn, dat hoeft niet, ik weet niet, je moet er niet, ik weet niet hoeveel moeite voor hebben gedaan. Die persoon dan die bij je thuis komt, moet gewoon het gevoel hebben, ik ben hier welkom.
1: Mm-hmm.
0: En dat kan ook met een ei en een stukje brood. En dat doe ik nu nog altijd als je bij mij op bezoek komt. Mm-hmm. En ik ga nooit zeggen, ik heb niks. Dat gaat toch altijd iets zijn. Dus los het je snijd je een tomat met wat kaas. Dat is ook lekker.
1: Ja. Op die manier.
0: En daar heb ik toch echt van mijn ouders meegekregen. En ik vind het ook heel fijn dat ik dat heb. Ik vind het ook heel graag als
1: mensen dat
0: dan niet doen.
1: Dat is raar, hè? Dat schept direct een afstand.
0: Dat is echt, dat denk ik, of ze ergens toekomen en je krijgt, en ze vragen je niks om te drinken of zo. Hallo, of wat nootjes op tafel.
1: En dat gaat niet over dat drinken of dat eten, dat gaat over je zijn welkom.
0: Ja, het wel.
1: Het gevoel van welkom te zijn.
0: Ja.
1: Als we terug gaan naar uw kindertijd, pakweg 6-jarige Jani. Waar werd de 6-jarige Jani extreem gelukkig van?
0: In de tuin spelen. Ik herinner me nog, wij speelden allemaal samen. Onze ouders die zaten ook ergens op de tuin, echt op plastieke stoelen wat pitjes te eten, zo dat.
1: Onder zo'n parasol van Ola.
0: Echt letterlijk En dan had je, echt iedereen zat er dan en de kinderen waren allemaal samen aan het spelen. En
1: zo een beetje altijd Vlaamse kermis, maar dan waterschijfse kermis.
0: En wij moesten ook buiten. Dat was niet, mijn ouders zeiden ook, ga buiten.
1: Buiten, ja.
0: Mijn mama was dan aan het dweilen, dan mocht je niet in het huis.
1: Ja.
0: Dus wij moesten altijd naar buiten.
1: Ja.
0: Altijd. Dus wij speelden ook buiten. En we mochten dan in het weekend tot 10 uur, 11 uur 's avonds buiten blijven.
1: Mm-hmm.
0: Na Dutroux is dat natuurlijk allemaal veranderd, die dingen. Maar dat was ook heel normaal. Tot kinderen tot 's avonds.
1: Maar ja, tot als donker werd.
0: Buiten waren aan het spelen, tot donker. Je werd wel in de buurt.
1: Dan rest ons eigenlijk nog gewoon de muziek vanuit die tijd te spelen. Is er een plaat waarvan je zegt, als ik die hoor, dan zit ik daar direct terug in de tuin met alle kids van de buurt en de ouders op een plastieke stoel met iets lekkers erbij.
0: Misschien een klein beetje later dan, want dan kwam MTV.
1: Ja.
0: Dus ik ben echt opgegroeid met MTV. En dan begon er dansen mij zo wat te interesseren. En dan was ik ook nog altijd een enorme fan van Madonna.
1: Ja.
0: En ik denk het nummer Volk. Ja, heeft mij echt wel gekweekt.
1: Oké, dan gaan we dat draaien. Ja. Hè? Voilà.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: In Wallonië eens proberen.
8: Of naar een pretpark gaan misschien.
7: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
13: Dit is Viva la Vida.
14: Met Anne van Elzen en Yannick Casaltzis.

0: Welkom terug bij Viva la Vida met Jani Casaltis. Jani, this is the moment dat we gaan ontdekken hoe jij in elkaar zit via zo'n kleine dagelijkse dingen, weet je wel? Zo, ik geef je telkens twee opties. Jij kiest gewoon het eerste dat in je opkomt.
1: Ja.
0: Ontbijt in stilte of ontbijt met muziek, podcast, tv, alles erop en eraan?
1: 100% in stilte. Ik ben zelfs een beetje slechtgezind in de ochtend. Ja.
0: Ik heb dat eigenlijk er straks even gemerkt.
1: Ik
0: werden hier direct overvallen.
1: Ah, nee. Ik ben niet degene die zo 's ochtends happy. Ik wil naar mijn hond gaan en ik knuffel daar
0: Maar
1: ik knuffel eigenlijk zo 's ochtends. En dan geeft hij kusjes. Dan neem ik mijn koffie. Dan doe ik eerst wat sport. En dan pas begin ik zo wat. Okay. Ja, ik heb dat.
0: Maar je hebt van alle soorten, Jani. Uitgebreid gaan eten of thuis in jogging en delivery, die eigenlijk gênant duur was.
1: Even side note, het is echt duur, hè?
0: Ja.
1: Maar alles, alles is tegenwoordig duur. Ook als je eten gaat kopen, denk ik van, had ik die niet beter op restaurant opgegeten?
0: Maar ik ook, dat ik soms denk van, is het nu goedkoper om te koken? Of is het nu goedkoper om het daar of daar te eten of te halen? Ik vind het ook allemaal niet meer.
1: Het is ongelooflijk. Maar ik doe dat dus, dat vind ik een hele moeilijke. Een hele moeilijke, want ik kleed me heel graag op om op restaurant te gaan.
0: Ja, mijn man zegt altijd, mensen kleden zich te weinig op.
1: Ik vind dat nog altijd iets. En mijn vriend, die kleedt zich altijd mooi, maar die is 10 jaar jonger, dus ik kan zeggen, die jongere generatie, die doen dat al niet meer. Zo'n hemdje aan, dus ik zeg dan altijd, allee, kom aan, hè. Ik vind dat persoonlijk
0: er mag terug wat meer etiketten komen rond eten.
1: En dan wordt dat altijd een romantische avond, want je hebt die ook voor elkaar wat opgekleed.
0: Dus het is ook een moeite die je doet om te investen dan.
1: Toch?
0: Hè? Next one. Een uit de hand gelopen apéro of meteen, nee, wanneer komt hier dat echt eten?
1: Dat echt eten.
0: Ja, dat is zo.
1: Zo heel lang wachten op je eten. Of zo, nog even unpopular opinion, of hoe je dat ook kunt noemen. Maar ik wil dat heel graag zeggen. Als iemand je om 6 uur 's avonds uitnodigt, en het eten komt pas om 8:30, 9:00, en je hebt 2 nootjes gekregen. Nee, daar kan ik niet tegen.
0: Nee, maar het is het een of het ander. Of je krijgt zoveel aperitief, dat je, en dan komt en dan, ja, en speed komt het eten. Dan denk je, maar hoe? Ik heb juist gegeten met alles wat hier op tafel staat.
1: Of ook gewoon heel weinig aperitief, vind ik ook wel mooi.
0: En dan geven ze je keiveel drank. Allee, of 2 glazen in mijn geval.
1: En dat zijn wel
0: slap.
1: Nee, maar direct eten. Eigenlijk is het toch veel toffer. Je komt ergens toe. Ik doe dat zo, hè. Ja. Als je bij mij thuis komt eten, je krijgt geen aperitiefjes. De tafel ligt gewoon vol. Alles ligt er ook op. Voorgerecht, hoofdgerecht, alles ligt erop. Je hebt zo'n hele volle tafel met allemaal eten. En je begint.
0: Ja.
1: En dan zit je heel lang aan tafelen. En dan een dessert. En dan meestal de muziek op. En dan nog een beetje dansen. Okay. Dat is zo plezanter.
0: Okay. Overal spullen laten hangen of iemand die veel controle heeft?
1: Ah ja, veel controle.
0: Nou, met de sommige vragen moet ik eigenlijk niet vragen.
1: Veel controle, maar ik moet nu wel zeggen dat ik bijvoorbeeld al durf een kast rommelig te laten. Ik word daar gek van, maar ik moet een beetje toegeven aan Jens.
0: Ja.
1: Ik moet dat doen. En maakt me dat rustiger? Absoluut niet.
0: Nee.
1: Maar het is
0: het maakt mij het rustiger van het te ordenen. Hè? Dat is de compensatie voor de chaos in het hoofd.
1: Ik wil overal alles op hebben plakken. Ik wil zelfs hebben bij mijn hemden. Hier liggen mijn hemden. Dat wil ik. Maar ik doe het steeds minder en minder.
2: Dit is Joe. Viva la

0: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Dit is Viva la Vida.
5: Met Anne van Elzen en Jani Casalce.

0: fijne zondagochtend. Dit is Viva la Vida met vandaag Jani Casaltis. Jani, jij bent iemand die heel veel energie geeft ook en tegelijk ook gevoelig voor veranderingen in energie. Maar mensen die veel voelen en die veel oppikken, die dragen ook meer mee dan dat je op het eerste zicht ziet natuurlijk. Dus ik wil het even hebben over stress. Ik weet ondertussen dat een niet opgeruimde kast jouw stress kan bezorgen. Wat zijn zo nog kleine dagelijkse dingen waarvan dat je zegt, hier ga ik nu belachelijk in het rood?
1: Ja, ik heb heel veel dingen. Dat zou je misschien niet zeggen.
0: Nee.
1: Maar extreem veel dingen. We zouden zelfs een nieuwe aflevering hiervan kunnen maken. Eén, als zelfstandige maak je altijd zorgen.
0: Ja, altijd die administratie.
1: Dat doe ik niet meer. Administratie, ik heb het opgegeven. Sinds Peppel en al die zeven...
0: Maar ik snap het allemaal niet. Dan moeten zo uw facturen elektronisch doen. Ik volg het ook niet.
1: Excuse me, vroeger gaf je alles in een envelop mee aan je boekhouder.
0: Ja. Maar ik kan mij die envelop bij u ook al voorstellen.
1: Ja, en nu moet ik dat eerst allemaal ingeven, fotokjes en... En dan denk ik, nee, dus nu komt de boekhouder in de maand.
0: Oké, maar dat bezorgt jou.
1: Dat bezorgt me niet zoveel stress.
0: Maar je hebt het opgelost, je hebt het aangepakt.
1: Ik los het op. Wat bezorgt me nog stress? Financieel, ik zit altijd in mijn hoofd en dat is heel stom. En ik weet dat dat niet echt is, maar ik heb geen kinderen. En dan denk ik, ik weet, ik ga later of nu ooit voor mijn ouders zorgen. Whatever er gebeurt, die komen bij mij. Ik zorg dat die alles hebben. Hebben die verzorging nodig? Ik ga die dat geven. Hebben die een nieuw huis nodig, op manier van spreken? Makkelijker. Ik ga er alles voor doen om het te geven. En dan denk ik, niemand gaat dat voor mij kunnen doen, want ik heb geen kinderen. En dat wil niet zeggen, omdat je kinderen hebt, dat die dat ooit voor je gaan doen.
0: Ja, want ik denk dat dat ook bij heel veel mensen de grote teleurstelling van hun leven kan zijn, als die kinderen dan niet... Ja. Maar Jani, je hebt zoveel mensen rond u die je zo graag zien. Je hebt zo'n netwerk. Jij hebt zoveel gegeven in je leven. Karma doet zijn ding, dat krijg je terug.
1: Trust me, als iemand je pampers moet wisselen, dan moet je geld geven.
0: Maar als je het geld dan hebt, kun je het ook.
1: Ja, dus ik denk van, alleen te staan op latere leeftijd, dus je echt alleen, stel je voor, je partner is er niet meer en je bent alleen.
0: Ja, en je ziet de verhalen, hè? Je leest de verhalen, hè?
1: Nee,
0: ik snap het.
1: Ik wil ook geen euthanasie. Ik wil dat ook blijven leven of zo.
0: Ja.
1: Dus, allee, dat maakt...
0: Daar pieker je wel over.
1: Daar pieker ik echt vaak over. En dan moet ik zeggen, kom, stop, daar moet je nu toch niet over bezig zijn. Dus ik ben wel iemand die in de toekomst constant kijkt.
0: Ja, dus het is niet zozeer het verleden dat u achtervolgt. Dat kan je makkelijk loslaten, maar het is eerder zo het vooruitlopen en bepaalde scenario's, worst case.
1: Alles moet in orde zijn. Dat is ook een beetje mijn controle. Ik moet alles in orde hebben.
0: Je weet, life gives you...
1: Tuurlijk. Lemons.
0: Ja, and you have to make lemonade. Throws you lemons.
1: En ik weet dat, is dat ook wat ik bedoel. Je kunt nooit iets voorspellen. Nee. Voor hetzelfde geld val ik morgen dood. Dat kan. Voor hetzelfde geld word ik 100 jaar en word ik niet ziek. Dat kan allemaal. Je weet het niet. Maar ik denk...
0: Wij gaan later zoals 60 AI-robots rond ons hebben die voor ons zorgen. Dat zijn dan onze gereïncarneerde honden. En...
1: Wie weet.
0: Ja, wie weet.
1: Dat ze goedkoop zijn.
0: Verdriet.
1: Ja.
0: Tranen.
1: Ja.
0: Wat kan jou raken?
1: Met ouder worden word je zo gevoelig.
0: Oh my god.
1: Dat is zo erg. De laatste tijd waar ik heel hard mee bezig ben, is op het ene... Ik ben zo voor mijn gezondheid... je kent mij ook. Ik doe alles voor jonger te worden.
0: Ja, tuurlijk.
1: En voor mijn gezondheid.
0: Alle hulpbronnen zijn welkom.
1: Voilà. Dus naar het schijnt, vegan eten en plantaardig eten zou goed zijn voor onze cholesterol, zou goed zijn voor onze gezondheid. Je hoeft daarom niet volledig vegan te gaan, maar deels zou goed zijn. Dus ik ben zo eerst 3 dagen echt vegan gaan eten. Dat is super, dat moet je eens proberen. Dus je hebt... Nee, het is echt moeilijk.
0: Hè?
1: Je moet dat proberen om eens 1 dag zonder iets dierlijks, van een koekje, van melk, van... Dat is kaas, dat is heel snel yoghurt. Dat is zo snel dat je iets vastpakt. Een proteïne shake. Allee, dus eigenlijk deed ik de hele tijd dergelijke dingen. Dus begint je dan op Instagram ook op te zoeken van... Oké, gerechtjes, dit, dat. En dan ben ik heel veel filmpjes tegengekomen... hoeveel leed er is bij dieren.
0: Oh, dat is verschrikkelijk, hè?
1: Ja, en nu probeer ik dat altijd van mijn Instagram te doen, want dat is verschrikkelijk.
0: Algoritmen, hè?
1: Ja, en elke keer als ik dat zie, hoe dat we die varkens behandelen.
0: Maar verschrikkelijk.
1: Hoe we die koeien behandelen. En eigenlijk, door dat eet ik nu geen vlees meer. Ik ben daar zo gevoelig aan geworden.
0: Oké.
1: En nu nog als ik dat zie. En ja, ik word gewoon gevoelig op alles. Ook hoe mensen onder elkaar doen en hoe dat we niet lief zijn voor elkaar. Gewoon, zelfs.
0: Ben je iemand die dan echt ook kan wenen? Ja. Hè? Met een tranendal? En dat...
1: Ik word er zelfs zo verdrietig door dat Jens ook geen vlees meer eet thuis.
0: Ah, oké. Okay. Ja,
1: dat hij buitenshuis wel. En ik eet dat ook wel. Buitenshuis doe ik een visje of zo. Dat ook niet echt. Maar ja, je kunt soms niet anders. Of schelpen. Maar ik word er echt... Ik ben daar
0: heel gevoelig.
1: Aan dieren of aan mensen. Dus ben ik super gevoelig. Daar kan ik echt mee inzetten.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen.
3: En Janica Zaltzis.

0: Welkom terug bij Viva La Vida met Jani. Jani, we hebben het gehad over stress. De dingen waarover je piekert en wakker ligt. Maar soms is ook het omgekeerde zo, hè? Energie tappen. Waar ga jij jouw energie gaan halen?
1: Ik krijg heel veel energie van vrienden. Ik ben heel graag bevrienden. Maar ik kan ook even goed bijvoorbeeld energie gaan tappen in een bos. Wandelen.
0: Oh.
1: Ik wandel heel veel. En gelukkig doet mijn vriend dat ook graag.
0: Oh, de max, ja.
1: En dan gaan we samen wandelen. Soms zeggen we zelfs niks tegen elkaar. Zeg maar, wandelen. Ik doe dat super graag.
0: En zo verwonderd zijn nog van de natuur die elke dag een ander schilderij geeft. Hè? Mooi, hè?
1: En ik heb zo een klein terrasje thuis. Echt niet groot, want ik woon in een stad. En ik heb er wat planten. En dan geniet ik. Dat is dan mijn tuin. Mm-hmm. Allee, ik ben er op een half uur klaar, zoals ik onkruid moet trekken. Maar ja. Ik geniet er zo hard van.
0: Ze blijven leven, de planten.
1: Ik heb keischone planten.
0: Ja? Nee,
1: ik doe daar heel veel moeite voor.
0: Okay.
1: Dus daar geniet ik enorm van.
0: Mm-hmm.
1: Toch natuur, wandelen.
0: Ja.
1: Daar haal ik het meeste energie uit. Ja.
0: Je hebt er straks al eens laten vallen van... ooit mocht het zo zijn, Griekenland, villa. Is dat toch nog een land? Wat doet dat land met u?
1: Dat is heel raar. Ik ben echt Belg. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben hier geboren, ik werk hier. Maar zo, die Griekse mentaliteit, dat doet me altijd. Is als ik daartoe kom. Die zijn zo precies allemaal gelijk mij.
0: Allemaal janetjes.
1: Ja, en ik vind dat fijn. Buiten zitten op je plastieke stoel. Naar de zee staren. Vervelen soms. Gewoon kijken.
0: Is het toch minder materialistisch allemaal daar, denk je?
1: Ja, veel minder materialistisch. Omdat je natuur hebt. Hè. Buiten. Dat doet heel veel, zelfs als je veel buiten kunt zijn.
0: Mm-hmm.
1: Zwemmen, de zee. Kinderen die daar gewoon een hele dag in hun short rondlopen. En 's avonds kleed je wel aan. Maar ja, je hebt gewoon gevoel dat ook als je daar bent. Je hebt veel minder nodig.
0: Is het ritme van daar meer jouw ritme? Allee, in de zin van, ik denk dat het zit wel anders in elkaar. Er wordt in Zuiderse landen ook wel later
1: sowieso,
0: gegeten en zo.
1: Sowieso. Misschien niet het ritme, maar wel de mentaliteit van samen zijn.
0: Mm-hmm.
1: De samenhorigheid.
0: Niet van rolluik naar beneden, gordijnen toe. De poort, er wordt gebeld. Help, wie is daar?
1: Dat spreekt mij enorm aan.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat was ook een waterschei zo.
0: Eigenlijk is Griekenland waterschei een beetje het Griekenland van België.
1: Ja, een beetje wel.
0: Als we het zo moeten zeggen.
1: Ja. Want ik zeg het ook, ik wil daar zelfs geen... Ik zeg nu wel villa, hè. Maar als ik echt een huisje zou moeten kiezen, zou ik zelfs een klein huisje nemen, mm-hmm, waar ik weinig onderhoud aan heb. Wel zo dicht mogelijk aan de zee, tot je 's morgens met je shortje aan de zee kunt tuiken.
0: Mm-hmm.
1: Mijn papa en mama hebben nu het huis verkocht, maar om je een voorbeeld te geven, die hadden een enorme vijgenboom in de tuin.
0: Oh.
1: Enorm. Dus ik stond, werd 's morgens wakker, mijn haren gaan dan nog altijd van de lucht, en mijn papa plukte iedere morgen een vijg voor mij.
0: Dat
1: waren de lekkerste vijgen van de wereld. Zo van die kleine dingen, dat kun je hier niet doen. En dat zijn zo herinneringen. En die herinneringen, ja, die zitten meestal ook zo in Griekenland. Je krijgt een beetje draait.
0: Ja, ik vind dat heel
1: dat
0: mooi.
1: Heel mooi, ja.
0: Ja, ik denk dat ik ook op dat vlak meer een Zuiders type ben die hier geboren is.
1: Dat mis ik hier zo. Ik vind de mensen hier ook heel tof, hè.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is de omgeving die dat toelaat.
0: En hoe probeerde dan een beetje Griekenland in Antwerpen te creëren? Hoe probeerde u daar ook tot ontspanning te brengen? Want ik heb eens gelezen, ik weet niet of dat dan nog het geval is. Mediteer jij nog elke dag?
1: Niet meer elke dag, maar ik mediteer nog vaak. Ik vind dat voor mij heel belangrijk. Ik heb de ziekte van Graves gehad.
0: Mm-hmm.
1: Dat is dan teruggekomen.
0: Dat is een auto-immuunziekte.
1: Auto-immuunziekte en dat is uw schildklier.
0: Mm-hmm.
1: Ik zit nu terug aan de medicatie, maar wel, we zijn aan het afbouwen. En daar werd ik zo... Ja, ik kan dat niet beter omschrijven dan paranoia van.
0: Mm-hmm.
1: Heel zwarte gedachten, heel gezet.
0: Ja, dat is heel je hormonenhuishouding dat geregeld wordt.
1: Zeg, dat is niet normaal, hormonen. Mm-hmm.
0: Ja, hey, welkom. Dus een beetje menopauze voor u ook.
1: Ik weet wat menopauze is, denk ik. Moet je niet zeggen, maar je weet wel wat ik bedoel.
0: Ja, ik weet zeker wat je bedoelt. Ik zit erin.
1: Maar ze is volledig ontregeld dan ben ik steeds meer gaan mediteren. Omdat me dat echt
0: dus dat was echt een trigger om te beginnen mediteren?
1: Ja, ik deed dat daarvoor ook, maar niet frequent genoeg.
0: Okay.
1: En dan pas kon ik echt, ik spreek nog wel na 3,5 jaar geleden, begon ik echt te begrijpen van, dat is mediteren. Mediteren is...
0: Je moet er echt discipline voor hebben, hè?
1: Nee? Je moet net gewoon niks doen en niks denken en gewoon er zijn. En soms zit je daar echt in...
0: Mm-hmm.
1: Maar ook soms volledig niet. En ik denk dat mensen denken van, wat moet ik voelen? En als je zo begint van, ah, daar gebeurt niks, ja, dan gaat je nooit kunnen mediteren. Nooit.
0: Nee.
1: Dat is mediteren is iets heel persoonlijks.
0: Ja, dat zijn wel hele mooie dingen dat je al mediterend meegemaakt hebt.
1: Het mooie ding, soms doe ik dat ook een groep, mm-hmm, mediteren, met geluid.
0: Klankschalen en al.
1: Ja, ik mediteer het liefst op geluid en dan kan ik echt van de wereld zijn en terug wakker worden. Allee, je bent niet echt aan het slapen, maar terug bijkomen, om het zo te zeggen. En de meeste energie van de wereld voelen. Mm-hmm. Energie en rust tegelijkertijd, dat is een heel mooi gevoel.
2: Dit is Viva la Vida.
3: Met Anne van Elzen en Jani Casalsis.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
0: Spar Koolruitgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
0: Meestal fun... Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Daarna tacos maken in Mexico.
1: Green for life. Green for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden, dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van de stad. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
5: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
4: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Herent in de provincie Vlaams-Brabant is een jonge man van 19 licht gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was en hoe het ongeval kon gebeuren. Veel zon en tot 30 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken en iets frisser ook. Nog zo'n 23 graden dan.
3: Viva la vida.
6: Met Anne van Elzen en Yannick Azaltzis.

0: Welkom terug, deel 2 van Viva la Vida. Nog tot vanmiddag 12 uur met Jannica Zaltzis. Jannie, time for Celebrity Roulette. Kan je je daar iets bij voorstellen?
1: Ik kan me daar iets volledig bij voorstellen.
0: Ah ja, jij bent echt de eerste die weet waarover dat ik het heb. De meeste vallen zo uit de lucht. Ah ja, nee, vertel. Dus, 3 namen, ja. 3 schuiven.
1: Oké.
0: Okay. Maar u zou ik het misschien wel zien zitten om te trouwen. Stabiliteit, hè, ja. Rust, veiligheid, comfort. 2, de lift. Je wilt vastzitten in de lift zonder wifi. We gaan niemand bellen om ons te komen redden. En we hebben het heel warm. Heel warm. En 3, oh, sorry, maar ik ga je toch heel beleefd ontvolgen op social media. Oké.
1: Okay. Vind ik al spannend.
0: De namen die ik hier voor jou heb. Ja. Ik hoop dat de bekken nu ding is.
1: Kom aan.
0: Sexy Hollywood-acteur Pedro Pascal.
1: Oeh, ja, moet ik... Gaat je
0: Nee. Ik ga ze alle drie al zeggen. Hè? Sexy Hollywood-acteur, maar dan toch een beetje Belgisch-Limburgs, Matteo Simoni.
1: Stop.
0: Ofwel, stop. De heetste chocolatier ter wereld, Dominique Persone.
1: Oh, ja, sorry. Ha, Dominique.
0: Maar jij hebt iedereen gevraagd, dat weet ik, hè?
1: Ja. Dominique ga ik mee trouwen. Dat is zo'n lieve... Heb je die al eens ontmoet?
0: Dat zou wel, dat is een crème van een mens.
1: En die gaat je knuffelen en die gaat voor je zorgen.
0: Ja, dat is echt dun, hè, die beer.
1: Ja, je gaat niks tekort hebben.
0: Dat is waar.
1: Ja, als ik die zie, wil ik er altijd mee knuffelen.
0: Ja.
1: Matteo Simone, ik weet, ik zie jou heel vaak. maar doe maar de lift, sorry, Loredana. Love you.
0: Met Matteo de lift in.
1: Maar ja.
0: Dat zal wel.
1: Ja, hallo. Wie ook een toffe. Matteo de lift in.
0: Ja, dus dat betekent... Ja. Wacht, wat zit er nog over? Ja, ontvolgen Pedro Pascal. Dat is natuurlijk de ver van onze bedje.
1: Ja, maar toch.
0: Hoe dicht ben je al bij een international celebrity geraakt?
1: Ik ben wel af en toe bij een celebrity internet. De laatste was Dua Lipa.
0: Oh, maar Jani.
1: Oh, maar dat is ook ineens een gênant verhaal.
0: Ja, doe maar.
1: Ja, dus. Wij stonden op Tomorrowland. En Dua Lipa, wij stonden op de Friends Desk. Dek, dat is zo, ja, dat is eigenlijk waar van de baas. We mochten daarop, omdat ik hem goed
0: ken. Wie kende? Welke baas? Voilà.
1: Ja, degene die het podium maakte.
0: Ah, oké.
1: Dat is goed. Toevallig mijn buren. Voilà.
0: Oh, maar en kijk dan, maar, jij trekt dat aan, voilà, hè?
1: En dan kun je wel eens zeggen, hey, mag ik mee of mag ik meekomen?
0: Ja,
1: dus we mochten dan...
0: Op het Friends Deck.
1: Op het Friends Deck. En daar komen eigenlijk de DJ's en die hun vrienden. Voilà. Dus wij stonden daar en op een gegeven moment zie ik 3... vrouwen met een pruikje naast mij, een roze pruikje. En maar echt schouder tegen schouder. En ik zeg, dat is Dua Lipa. Ik zeg, dat is Dua Lipa. Dus ik kijk, ik zie Dua Lipa. Ik heb zoiets, ik ga geen foto trekken. Ik ga daar niet mee doen. En ik zeg tegen Jens, die enorme fan is van Dua Lipa. Ik zeg, schat,
0: Dua Lipa.
1: Ja, eerst zeg ik, schat, rustig blijven. Dua Lipa staat, en die was weg. Maar die gaat dus op Dua Lipa, zo als een monster, de security op mijn event, bam! Ik zeg, nee, dat is mijn vriend. Gelukkig was er ook nog security die ik ken, was Frank. Ik zeg, Frank, dat is mijn vriend. Ja, die zop, die moet nu zo op Dua Lipa.
0: Ja, wij willen hier een veilige zone creëren voor de artiesten.
1: En dan, het was keizinnig, Dua Lipa zo rechts in een hoekje, wij links, en zo af en toe naar ons zien van, freaks.
0: Oh, nee, ja. Oh, ja. Ja, ik snap het.
1: Ja, toch. Die was eigenlijk vrij toegankelijk. Die was super lief tegen iedereen. Maar ja, ik durfde daar niet meer mee te babbelen tegen die 2 zotte homo's daar.
0: Dat maar jij gaat die sowieso nog tegenkomen.
1: Ja, maar dat hoeft niet. Ik wou dat voor mijn vriend doen, omdat hij daar zo zotte fan van is.
0: Maar ik snap het. Ja. Wie vind jij een ontzettend inspirerende persoon? Dat mag iemand zijn die je persoonlijk kent, maar dat mag ook iemand zijn van, ik heb die nog nooit ontmoet, maar geef mij een keer een half uur met die vrouw of meneer.
1: Ik heb bijvoorbeeld een haat-liefde relatie met Madonna, als ik het zo mag
0: noemen. Ja, want ik dacht eigenlijk ook spontaan aan Madonna.
1: Maar ik moet mijn uitleg goed doen. Dus ik zou Madonna niet echt willen ontmoeten, omdat ik dan denk, oei...
0: Misschien dat gaat tegenvallen.
1: Hè? Maar als ik haar zou ontmoeten, en ze is hoe ik denk, zou ik die wel mega cool vinden. Mm-hmm. Want wat ik zo cool vind aan haar is... Ja, ze is dan weer bezig met populisme of niet, is hoe je het bekijkt. Maar dat is wel een van de weinige artiesten, lover or hater, die wel voor iets durft te staan. Al tijd. En elke keer wat hij doet, is wel met een reden. Ik weet dat we haar nu allemaal veel te kort gerokt vinden. Ik weet dat we haar allemaal veel te naakt vinden op haar leeftijd. Mm-hmm. Als ik dat nu ook vind of niet, dan laten we even in het midden. Maar wat ze wel altijd doet, en dat doet ze nu ook, is tonen van waarom mag een vrouw op latere leeftijd niet sexy doen of zijn. En ze doorbreekt wel altijd dingen. En als je naar de andere artiesten luistert, Rihanna.
0: Ze is een inspiratiebron voor
1: ze
0: al die.
1: Is altijd een inspiratie. Ze heeft zoveel deuren geopend voor iedereen. En ik denk zelfs ook voor ons allemaal. Mm-hmm. Ook voor de guys. Ja. Ze heeft heel veel voor de guys gedaan. Vind ik toch dat, ook al begrijpen we haar op dit moment niet, haar toch moeten blijven respecteren. Mm-hmm. Omdat in een way gaat ze weer iets in de maatschappij veranderen dat we nu nog niet zien.
0: Mm-hmm. Scharniermomenten creëert ze. Stel dat je haar nu echt zou kunnen zien. Hoe denk je dat je zou het gesprek beginnen?
1: Mag ik eens kleden?
0: Schitterend.
2: Viva la vida met Anne van Elzen
3: en Janica Zaltzis.

0: Welkom terug bij Viva la Vida. Jani, geld is zo'n onderwerp waar iedereen iets bij voelt. We hebben het daar straks al even over gehad, dat jou dat soms wel eens stress kan bezorgen als je denkt dan aan jouw verdere toekomst. En wie gaat er voor mij zorgen? Want jij weet voor jezelf, ik ga dat voor mijn ouders doen. Maar wie gaat dat voor mij doen? Want je hebt geen kinderen zelf. Maar als we dan terug even naar vroeger gaan, naar jouw ouders. Hoe werd er thuis naar geld gekeken? Was dat iets waar dat stress over bestond of niet? Werd dat geuit of niet? Ja, wat zo'n zinnetje dat jij vroeger veel hebt gehoord?
1: Ik heb echt altijd het gevoel gehad dat we rijk waren, terwijl dat niet was, omdat we wel alles kregen. En met alles bedoel ik, we hadden eten, we hadden drinken, we hadden een fiets. We konden één keer per jaar met vakantie gaan. De tijden waren toen gewoon anders. Ik had gewoon minder nodig of zo. Dus ik heb nooit het gevoel gehad dat we iets tekort kwamen. Maar als ik naar mijn ouders had geluisterd, dan was ik niet geraakt waar ik nu ben geraakt. Want voor hun was geld echt onbelangrijk. Dat was geen ding bij

0: thuis. We hebben toch genoeg.
1: En er was ook geen ambitie voor meer.
0: Nee, absoluut niet. En waarom zou je meer willen zien? Het is toch goed zo? Eigenlijk hebben ze gelijk. Hè?
1: Maar dat is ook een beetje de weerstand tot verandering. Hè?
0: Ja. Misschien dat wel. Want mijn mama was met alles fier wat ik zou gedaan hebben. Uh-huh. Elke job die ik deed, zelfs als ik aardbeien plukte en als vakantiewerker, was die super fier op mij dat ik dat kon en dat ik dat deed. Uh-huh. Snap je? Dus ik hoefde niet heel veel te bereiken in mijn leven om mijn ouders fier te maken of zo. En die dag zeiden ook nooit tegen mij, zorg dat je financieel goed hebt.
1: Dus die drive is niet van hen gekomen?
0: Nee, die is echt van mezelf gekomen. Ja. Uh-huh. Ik ben wel altijd iemand geweest die altijd meer wou. Dat bedoel ik niet financieel, maar meer wou zien, meer wou bereiken.
1: Mijn wereld groter maken.
0: Ja, mijn wereld groter maken. Ik wou gewoon zien wat dat allemaal was op de wereld en is op de wereld.
1: Het prikkelde nu.
0: Ja, en ik heb altijd gedacht, ja, als die dat kan, kan ik dat ook. Altijd. Terwijl dat niet is. Maar ik heb dat gezet wel. Misschien is dat door de veiligheid die mijn mama me heeft gegeven. Van, maakt niet uit wat dat je doet. Ik ga altijd fier op je zijn. Mm-hmm. Tot dat van daaruit komt.
1: Dat daar net die vrijheid is ontstaan om geprikkeld te worden op die manier.
0: En ik ben nog ook niet bang om tegen de grond te vallen of tegen de lamp te lopen. Mm-hmm. De belangrijkste persoon die fier op mij gaat zijn, gaat altijd fier op mij zijn. Ja.
1: Zeg, je bent ook ondernemer, samen met jouw partner. Wie heeft welke functie in het ondernemen bij jullie?
0: Als je Jens die vraag zou stellen, gaat hij resoluut antwoorden, Jani is de dromer. Mm-hmm. En ik ben de realist. En dat is ook zo. Mm-hmm. Ik ben een enorme dromer. Ik zie geen obstakels.
1: Je bent een visionair.
0: Ja, noem jij dat visionair? Ik denk echt wel dromer.
1: Maar het is er wel. Iowan is er al 3 jaar. Ja. En jullie gaan internationaal gaan.
0: Ja, het is een mega succes.
1: Dus?
0: Ik denk gewoon wel heel eerlijk. Als je op iets zet... Mm-hmm. En je werkt ervoor. Alles waarvoor je werkt, komt iets terug in de plek.
1: Focus.
0: Ja, dat is echt wel een focus. En geloven. En je mocht... mijn regel is, kijk niet links of rechts. Echt niet doen. En de ene gaat u dat zeggen en de andere gaat u dat zeggen. Je moet echt rechtdoor kijken. Echt waar. En als je dan fout zit...
1: Dan heb je het alleen maar jezelf te verwijten.
0: En ik denk dat dat... Misschien, als er iets is met sterkte... Iedereen zegt, jij zegt nu visionair, de andere zegt ondernemer. Is het gewoon dat? Is het gewoon, ik zie iets, ik geloof erin en ik denk, ik ga ervoor. En 100 mensen mogen tegen mij zeggen, je moet dat niet doen. Ik ga gewoon niet luisteren.
1: Ja, maar dat vind ik wel...
0: Echt niet. En ik denk dat iedereen dat moet doen.
1: Heb jij Mark Koeken gebeld?
0: Nee, maar ik heb Mark Koeken wel ontmoet. En we hebben wel over business gebabbeld.
1: Ah, ja, okay.
0: Dat is heel grappig, want Mark Koeken en ik stonden op een feestje te babbelen. En Nathalie en de vrouw.
1: Die heeft daar kaarsenlijn en zo. Geur.
0: Heel goede parfum trouwens. Ik draai hem om en ik zie Jens met Nathalie zo wat babbelen. En Mark en ik waren over zaken bezig en dromen. Want dat is ook een enorme dromer.
1: Ah wel, het is dat.
0: Een enorme dromer. En het gesprek was zo wat gestaan. En ik ging naar de Jens en ik zie, wat wacht je nu aan Nathalie aan het zeggen? Ja, en Jens zei, ik vroeg aan Nathalie... Ja, de Jani wil elke dag mijn bedrijf opstarten. Gaat dat ooit stoppen? En Nathalie zei, nee, het wordt nog erger.
1: Oh, voilà.
0: En dan zei Jens, I'm fucked.
2: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
3: Uit 1995, Wonderwall van Oasis... En 1991, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
2: Oké, Wesley, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
3: Excuseer, ook wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
4: Good times.
5: Great music.
2: Dit is Joe.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: niet. Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij

0: een hele fijne zondagmiddag. Bij ons nog even de gast in Viva La Vida, Jani Casaltzis. Jani, daarnet hadden we het over geld. Nu gaat het meer over emotionele waarden. Je hebt iets meegebracht in jouw linkerbroek, jouw rechterbroekzak dus. Wat is het?
1: Ha, dus... Ik heb al net gezegd zo van, ik hecht me niet zo aan materiële dingen. Hè. Mm-hmm. Ik heb ook zo geen lievelingstrui, lievelingsbroek of whatever. Ik heb ook heel weinig moeite met iets weg te gooien. Mm-hmm. En dan ben ik echt gaan zoeken. En ik kan me voorstellen, als je kinderen hebt, dat je iets van je kind zou meenemen. En dan dacht ik, ik heb niks. Totdat ik dacht, ah jawel, er is wel iets heel belangrijks voor mij. En dat is, mijn oma is wel al overleden ondertussen. Mm-hmm. Die heeft me op jonge leeftijd ooit een kruisje gekocht. En ik heb het kruisje mee van mijn oma.
0: Dat is schoon.
1: Dat is schoon, hè? Ik zal die even doorgeven.
0: Mag ik?
1: Natuurlijk, tuurlijk.
0: Oh my god, dat is mooi. En vooral ook het feit dat van je oma komt.
1: Ja,
0: en waarom heeft ze dat aan u gegeven?
1: Altijd. Ik denk sowieso tot dat bij de Grieken een ding is dat uw oma uw eerste kruisje koopt. Of uw pandje zo, ja, bij super. Geboorte. Maar... We zijn thuis, mijn papa is niet gelovig en mijn mama is gelovig. Mijn broer is ook niet gelovig, dus ik ging met mijn mama eens wel naar de kerk. Maar los daarvan heb ik het kruisje altijd gedragen, altijd. En op een gegeven moment, met ouder worden, ja, is geloof voor mij iets heel dubbel geworden.
0: Mm-hmm, snap ik.
1: En geloof verdeelt. Mm-hmm. Geloof heeft ook heel veel... boze dingen, slechte dingen gedaan. Dus met ouder worden kijk je daar anders naar.
0: Genuanceerder, hè? Ja.
1: Genuanceerder, inderdaad. Maar ik maak nog iedere avond mijn kruisje. Mm-hmm. Maar dat zit gewoon in mij. Het rare aan dit kruisje is, ik heb die altijd gedragen. En ik vertrouwde daar zo hard op. Mijn geluk, echt waar, hing hier vanaf. Ik herinner me nog, met examens hield ik die vast. Altijd hield ik mijn kruisje vast. En dan heb ik op een gegeven moment gezegd... Ik doe die uit.
0: Want je wilt loskomen van
1: de... ik ga in mezelf geloven.
0: Oh, maar dat is wel heel mooi.
1: Ja.
0: Dat vind ik een heel geldige reden om het uit te doen.
1: En ik herinner me dat moment echt nog. Toch, die uitgedaan en gezegd...
0: Je voelde nu eerst heel naakt.
1: Ja, kruisje, ik hou van u. Oma, ik hou van u. Maar ik ga echt in mezelf geloven. Dan heb ik die uitgedaan, uiteraard op plek gelegd. Het is nog altijd dicht bij mij, in mijn nachtkastje. Maar voilà, dus ik heb die niet aan mijn geluksbrenger. Ik draag die niet, maar dat is wel mijn geluksbrenger.
0: Ik snap het. Doe je hem niet soms nog aan?
1: Nee, doe die absoluut niet soms nog aan. Ik kijk er wel af en toe naar, maar ik doe die niet soms nog aan. Omdat die heeft gedaan wat hij moest doen.
0: Ja. En wat betekende uw oma voor jou?
1: Ja, mijn oma is... ik heb één oma niet goed. Die kende ik niet goed. En mijn andere oma, die dacht, zo'n toffe vrouw. Echt. De mama van mijn mama. Mm-hmm. Die is met kerst overleden. Zo 5 jaar geleden, 6 jaar geleden. Ja. En om je een voorbeeld te geven van een toffe vrouw dat was. Op een gegeven moment, mijn oma was niet ziek. Die wou gewoon niet meer. Mm-hmm. 93, 94 jaar.
0: Mooie leeftijd.
1: Ja, en ze had zoiets. Oh, mannen, ik ben
0: klaar.
1: Klaar. Het is goed geweest, ja. Dus op een of andere manier neem je daar anders afscheid van. Mm-hmm. Maar dat was dus met kerst. De 23e, 24e. En mijn mama zei... Kom, zondes en eet en eet. En dan zei hij zo... Ik geen kerst, jullie ook niet. Ja.
0: Is er een gesprek dat een soort van voor en na in jouw leven heeft? Want we hebben het nu net over dat voorwerp gehad.
1: Ja.
0: Maar stel dat ik u zou zeggen... Jani, je mag een gesprek meebrengen. Een gesprek waarvan dat je zegt... Ah wel, ja, er is... Een voor en een na.
1: Ha, een gesprek.
0: Ik weet dat je een brief hebt geschreven. Hè? Ook om je te outen naar je ouders. En ik vond dat heel mooi dat je dat gedeeld hebt.
1: Ja,
0: maar dat was geen gesprek. Hè? Want het gesprek was te moeilijk dan, denk ik.
1: Een gesprek kon ik niet voeren met mijn ouders. Als ik mijn coming out deed. Uh-huh. Dat is ook heel raar. Hè? Ik wist dat ik hun kind bleef. Hè? Uh-huh. Maar als kind zelf. En ik vind ook dat de jongeren dat niet moeten voelen. Maar ik had dat wel. Wilt je ouders nooit pijn doen?
0: Uh-huh. Dat is zo. De onvoorwaardelijke liefde van een kind ten opzichte van een ouder.
1: Dus dat was nummer 1 bij mij. Van oei, ik ga mijn ouders pijn doen.
0: Ik ga bepaalde dromen afnemen. Ja.
1: En vooral omdat die net zo goed waren voor mij. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Dus dat was dubbel zo erg of zo. Omdat die deden alles voor mij, zo lief voor mij. Ik kreeg alles. Allee, we kregen wat we konden krijgen. En dan moet jij zo wat toen voelde dat zo aan, want absoluut niet. Ik wil heel voorzichtig met mijn woorden zijn. Ik was toen kind. Voelde dat aan alsof ik mijn ouders zou pijn doen en vernederen. En dat was heel, heel moeilijk. Maar je weet ook wel, ja, je moet dat ooit zeggen. Hè. Het moet, hè. Dus heb ik een brief geschreven en ben ik weggegaan. En mijn papa kon toen niet met mij babbelen. Dat heeft heel lang geduurd. Zo'n 2 jaar heeft dat geduurd. Ik ben nooit boos geweest op hem.
0: Nee.
1: Nooit. Dat deed me zelfs geen pijn, misschien wel, maar ik was er niet rancuneus over.
0: Je of kon wat. Nu in zijn positie zetten?
1: Volledig, ja. Volledig. Uh-huh. Je moet, mijn papa komt ook uit een andere tijd.
0: Alles is plaatsgebonden, hè?
1: Ja. Maar je weet echt, als je ouders van je houdt, dat je van je houdt. Ik kan dat niet anders uitleggen. Dus ik wist, die houdt zoveel van mij, die weet gewoon niet.
0: Hoe dat hij hiermee moet omgaan nu.
1: En, ja. En dan is zijn vader gestorven. Uh-huh. In Griekenland. En ik ben niet naar de begrafenis gegaan, omdat ik dacht, dat is voor mijn vader dat ik niet ga. Hè? Ik laat dat even zo, dat is ook heel raar dat ik nu op de begrafenis toekom. Dus maar ik ben nooit naar het graf geweest van mijn opa toen niet. Dan zaten we in het huis in Griekenland. En dan stond mijn, was het al goed gekomen tussen ons. En dan zei mijn pa, stap in de auto. Ik zeg, we gaan naar het graf van uw opa.
0: Oh,
1: ja. Maar dat was 5 uur rijden.
0: Een lange rit, goed gebabbeld.
1: En ik zeg, papa, moet ik niet rijden? En zeg, nee, ik breng je naar het graf van mijn opa.
0: Oh.
1: En daar hebben we zo'n goed gesprek gehad. En daar heeft hem ook goed uitgelegd waarom. Dat ook tussen ons bleef natuurlijk. En ik zeg, maar papa, ik heb dat altijd begrepen, dat is oké. Okay, en dan was zo alles terug rond. En dan stonden we samen voor zijn vader aan het graf. Wenen. En dan,
0: maar hoe mooi.
1: Ja, heeft hem
0: hoe
1: daar
0: mooi
1: gezegd.
0: Dat de tijd daar op zo'n mooie manier zijn werk heeft gedaan.
2: Ja. Viva la vida.
3: Met Anne van Elzen en Janica Zaltzis.

0: Welkom terug bij Viva la Vida voor een van onze laatste babbels met Janica Zaltzis over het bijzondere verouderingsproces wat wij, als we geluk hebben, mogen meemaken. Hè? Ja. Jij bent in april, happy birthday trouwens, nog veel te laat, 47 geworden. Wij zijn van hetzelfde bouwjaar, ja. 1979. Is dat iets waar jij rustig onder blijft?
1: Nee.
0: Ik had een klein vermoeden.
1: Nee, ik vind oud worden iets moois, want mijn mama zegt altijd van, het is heel simpel kind, ofwel ga je vroeg dood, ofwel word je oud. Mm-hmm. Het is een van de twee. Ik heb niks op zich tegen het ouder worden en het leven blijft mooi. Hè? Dat is zo, maar er verandert zoveel aan nu met ouder worden, waar je ook rekening mee moet houden. En daar heb ik soms
0: een soort van zelfsprekendheid die wegvalt? Over het vertrouwen op je eigen lichaam? Of
1: je lichaam die verandert, je energie die anders komt te zitten, weet je niet, slapen, feesten, al die dingen. Je voelt je soms, en ik ben ook met iemand samen die 10 jaar jonger is dan mij, een beetje belemmerder. Mm-hmm. Ik ben nu bijvoorbeeld weggegaan tot 2 uur. Ik heb echt, denk ik, nog 2 weken nodig
0: om te recupereren.
1: En ik denk dat ik daar echt een probleem vind in ouder worden. Dat is één ding.
0: De wil verandert niet, maar de mogelijkheid.
1: De mogelijkheid. Je voelt zo van, ah ja, ik moet toch af en toe een beetje meer rusten, mm-hmm, en doen. Dan, je lichaam verandert gewoon, hè. Allee, punt, hè. En ik hoor dan heel vaak zeggen, ah, maar ja, je krijgt zoveel dingen in de plek en dat zijn allemaal. En dan denk ik, ja, nee, ik heb dat gevoel niet. Ik heb dat gevoel niet dat ik naar mezelf ga kijken van, ah, rimpels, oh mooi, dat is leeftijd, dat is wijsheid. Fuck, rimpels. Dus ik zit nog niet in die fase.
0: Nog niet in de omarmingsfase.
1: Nee, ik zit zeker niet in de omarming daarvan. Waarom, weet ik niet, want ik kan wel heel veel dingen omarmen. Maar met ouder worden heb ik het moeilijk en vooral, waar ik het moeilijk mee heb, is ouder worden en ziek worden. Heb ik het heel moeilijk. Dus ik doe zoveel mogelijk. Ik doe echt alles, van supplementen tot infuses, tot alles wat dat je kunt voorstellen, om gezond oud te worden. Mm-hmm. Om de tijd een beetje terug te draaien. Ik weet diep in mijn hart dat dat absurd is. En ik weet ook dat dat niet mogelijk is. Ik weet dat heel veel mensen dat doen. En als ik dat zou uitvinden, is dat de Golden Grail. Of weet je, het zit niet in mij. Ik vind dat moeilijk, punt. Mm-hmm.
0: En het feit dat ons later meer en meer opgeraakt, dat er niet meer zo,
1: en tijdsgedwongen.
0: Zo, ja. Het urgentere, dat, ja, begint te komen.
1: Ja,
0: zo.
1: Dat heb ik ook. Ik denk ook dat ik in de midlife. Nee, ik zit zeker niet in de midlife. Maar het is een ding, ouder worden, dat je ook denkt.
0: Word
1: ik
0: kieskeuriger door het feit dat je voelt van, oké, de klok tikt. En je mocht zeggen wat je hoort soms. We duwen dat nog weg, maar ze is er wel. Maar het dwingt u wel tot keuzes.
1: Maar 100% dwingt je. Je doet ook bepaalde dingen niet meer. Dat je denkt, oh, daar heb ik geen zin meer in, daar steek ik geen tijd in. Je tijd wordt kostbaarder. Je geniet wel echt. Ik geniet echt van dingen. Ik ben altijd een genieter geweest, maar nu echt
0: nog bewuster
1: genieten. Dus dat is wel echt een voordeel aan ouder worden. En je kijkt ook heel vaak rondom je en je denkt van, dat klinkt heel zwart, maar dat is het niet van, hoe je ooit, loop ik hier niet meer rond. Dus neem die momenten wel. Ja, maar ik denk het fysieke stoort mij meer dan het mentale.
2: Viva la vida.
3: Met Anne van Elzen en Janica Zaltzis.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Train.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Ik geef toch maar een XL.
10: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
12: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
13: Immoscoopman!
12: Immoscoopman!
14: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
14: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ja?
14: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoop, man!
17: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
19: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
20: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
21: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
22: Good times,
23: great music.
22: Dit is Viva la Vida.

0: altijd gekend als iemand die heel goed lacht, die heel graag lacht en die ook heel erg met zichzelf lacht. He, je zet een eerste om jezelf ook... niet kleinerend naar jezelf toe bedoeld, maar gewoon... Ja, voilà. Ja. Dus qua humor, wat is zo uw humor?
1: Ha, ik kan lachen met elk filmpje waar mensen vallen.
0: Ja.
1: Mensen die vallen, ik vind dat zo grappig. En als dat echt gebeurt, moet je niet lachen, maar dat gaat niet.
2: Nee. Dat gaat niet.
1: Maar ik lach echt met heel veel. Ik kan ook gewoon lachen. Wat ik ook vind, als je 16 jaar bent bijvoorbeeld, echt zo jong, lacht je superveel met alles. En als ik soms zo de jeugd hoor lachen, lach ik mee.
0: Omdat je daar terug kunt inkomen.
1: Die zijn dan zo, waarschijnlijk om iets heel stoms aan lachen, begin ik mee te lachen. Dat vind ik fantastisch.
0: Dus lachen doet lachen.
1: Die beginnen te lachen om niks, dan lach ik mee. Vind ik echt heel goed. Goede zelfspot. Ja.
0: Hoe belangrijk is humor voor jou in moeilijke situaties? Ben jij dan degene die er de grap tegen aangooit om de spanning eraf te halen?
1: Ik ben eerst wel degene die echt luistert, sowieso. En ik ben wel degene ook die dan een goede grap gooit om de spanning eraf te halen. Altijd. Ja. Maar op een gepaste manier. Dat gaat niet altijd. Maar ik doe dat wel.
0: In de relatie, is dan humor voor jou ook belangrijk? Of is eerder van, humor speelt mee, maar toch rust, geborgenheid, vertrouwen staat op nummer 1.
1: Ik zeg altijd, Jens, we lachen te weinig. Dat wordt heel... Omdat die zeggen, maar je wilt te veel lachen.
0: Is hij zo'n serieuze?
1: Nee, ook niet.
0: Ah, ja.
1: Maar ik denk gewoon, soms wil ik te veel humor of zo. Of te veel... dat is ook wel vervelend als iemand grapjes zit te maken en de ander heeft geen zin.
0: Mm-hmm.
1: Dan is zo, die irritante, dat ben ik dan even.
0: Okay.
1: En dan denk ik, we zitten...
0: We zitten nog niet daar.
1: Nu hier, maar we lachen wel heel graag.
0: Ja, en je hebt al een paar relaties gehad in je leven.
1: Ja.
0: Een paar goeie. Welke
1: waren de beste?
0: Nee, de vraag is vooral, Jens is thuiskomen geweest.
1: Ja, nog altijd, hè?
0: Ja.
1: En
0: ik zie dat... Er is een soort... Dat is een vraagteken, dat is gevanished.
1: Ja?
0: Dat is een duidelijkheid.
1: Ja, dat is... Dat marcheert, zoals ze zeggen, heel goed tussen ons. Er is een rust, er is... Ja, dat... Mm-hmm. Hoe zeg je dat? Ja, dat voelt gewoon zo.
0: Was dat instant?
1: Nee, want we hebben wel een moeilijke weg gehad. Ik heb Jens, denk ik, 2 jaar afgewezen of zo. Ja,
0: hard to get. Maar dan uiteindelijk, na 2 jaar, de aanhouder wint.
1: Ja.
0: Vislijn uit, visken. Allee, het was een zware vis, maar hij is binnen.
1: Ja.
0: Als jij de liefde die je nu voelt, moet omschrijven.
1: Oh, wauw. Dat is echt mijn haven.
0: Oh.
1: Ik denk dat het mooiste is om te zeggen, iets waarvan je weet, er is altijd plek voor mij daar. Hoe ik me voel, voel ik me slecht, voel ik me goed, ik kan daar even...
0: Als jij toekomt met je grote jacht,
1: kan ik daar. En die heeft zoiets, je zit altijd welkom. Welke gemene dingen je ook gezegd hebt tegen mij.
0: Je mag grillig zijn.
1: Ja, ik mag er echt volledig zijn. En andersom ook.
0: Mm-hmm. Je moet niet op eieren lopen, geen fluwelen handschoenen dragen.
1: Je gaat ook niet zo oude koeien uit de sloot halen. Dat doet hij niet. Zo, waarom weet je nog toen je dat hebt gezegd? Waarschijnlijk zeg ik dan, ik weet
0: het
1: niet meer.
0: In 2022.
1: Dat is zo. En wat bij ons echt is, en wat ik heel belangrijk vind, vergeven is echt vergeven.
0: Okay.
1: Is dan. We gaan niet meer erover babbelen. Nee, ik bedoel vergeven. Gewone, normale ruzie.
0: Ja. Niet in blijven hangen.
1: Nee, we blijven echt niet hangen.
0: Nee,
1: echt niet
0: verder
1: hangen.
0: Gaan.
1: Ja.
0: En
1: elkaar pushen om een betere persoon te worden. Kijk, ik vind dat nu fantastisch dat ik nu minder vlees eet. En Jens zegt, die eet nog altijd vlees, maar ik doe wel met u mee.
0: Mm-hmm.
1: Vind jij dat belangrijk, nu op dit moment? Dat kan ook even goed zijn, want dat zegt u ook, dat je dat binnen 3 maanden niet meer doet. Dat zou kunnen, want ik switch zoveel. Zegt hij van, maar nu vind jij dat belangrijk, nu ga ik dat ook met u mee.
0: Mm-hmm.
1: Zo, dat is toch elkaar steunen.
0: Fantastisch.

0: Het zit erop, jongens. Compleet. We gaan de Viva la Vida van Jani even in één adem hier benoemen, hè. Dus jij moet gewoon aanvullen. Dus dat zijn eigenlijk een beetje alle gesprekjes, alle onderwerpjes die we hebben gehad, maar dan samengevat in één zin. En je mocht dat aanvullen met één woord of meerdere woordjes. Okay. Hè? Wat dat bij u opkomt. Mijn groot klein geluk is...
1: Mijn hond.
0: Hoe heet die trouwens?
1: Oezo.
0: Oezo.
1: Dat is het Griekse drankje.
0: Oh, ja, ja, ja. Ja. Oh. Mijn grootste stresstrigger is...
1: Ouderdom en misschien ook geld.
0: Mm-hmm. Mijn ultieme happy place is...
1: Griekenland dan toch.
0: De meest inspirerende persoon ter wereld voor mij...
1: Madonna, maar ik weet dat ik moet zeggen Jens.
0: Oké, Jens en die twee samen. Ja. Geld is voor mij niet meer, maar ook niet minder dan...
1: Niet meer, maar niet minder dan een verzekering op je toekomst.
0: Mijn leeftijd is iets wat.
1: Niemand hoeft te weten.
0: 47. Ik kan het hardst lachen met...
1: Mensen die vallen.
0: Ja, en liefde is...
1: Het allerbelangrijkste in heel de wereld.
0: Dan de muziek waarop Jani Casaltis het leven viert. Madonna hebben we al gehad er straks met Vogue. Wat is zo'n plaat waar dat zegt van... Hey, alle remmen los. Als jij op een feestje bent, bij weet ik veel wie... en je mocht op een of andere manier op die Spotify... wat zet jij dan op?
1: Goh, mag ik dan iets saaier vragen?
0: Natuurlijk.
1: Moet dat iets zijn om te dansen?
0: Nee.
1: Wat ik ook altijd een hele goeie vind.
0: Zeg eens.
1: Vision of Love van Mariah Carey.
0: Oh, hoe gaat die weer?
1: Ik doe... I had a vision of love. And it was all that you gave it to me.
0: Oh my god, ja, nu kom ik terug.
1: Voelt je het?
0: Ik voel het.
1: Ah, zo jaren 90. En dan in een Opel Cabrio rondrijden in de wijk. Vision of love.
0: Chance dat jij die nekmat had om u een beetje tegen de verkoudheid. Dat was uw persoonlijke sjaal. Allee, de vision of love. Jij bent een visionair, ziet het? Maar we gaan nu wel even terug naar de 90s, dankzij Mariah. Mag ik u bedanken? Ik weet dat je kijkieskeurig bent in wat doe ik niet. Maar ik ben heel blij dat wij door de trechter zijn gekomen.
1: Ik ben heel blij dat ik hier ben geweest en dat ik er nog ben. Ik ga je zo'n dikke knuffel
0: Een dikke kus.
1: Dank je wel. Viva la vida. Met Anne van Elzen en Jani Casaltis.

0: Kaiza, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Oh nee!
2: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
4: Dit is Je. De zon die straalt alsof het een hete zomerdag is en je radio die barst uit zijn voegen en dat komt door de goede muziek. Zometeen met Eddie Grant en Guinea Hope Joanna. Na het nieuws van 12 uur met Aline Katrails.
5: Goedemiddag. Niet alle Vlamingen hebben evenveel vertrouwen in ons kraanwater. Opnieuw een geval van spoorlopen. En Blankenbergen is opnieuw de zonnigste gemeente van Vlaanderen. 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
6: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater. Wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
5: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen vertrouwen of wantrouwen liever gezinnen het vaakst kraanwater. Daar werden de normen onlangs ook nog versoepeld. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Thomas Baken van Infrabel.
7: Dit gaat veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
5: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
8: That President Trump has said a deal is close. Only for the two sides to remain far apart.
5: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. En dan nog dit. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust dus. Dat blijkt uit de nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het 2e jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Weerman David de Heenouw.
9: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
5: In het noorden van Antwerpen, vooral in Kapellen en Braschaat, scheen de zon dan weer het minste. Ja, vanmiddag veel zon, overal ook en maximaal rond 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken, ook de kans op een onweersbui stijgt dan. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen dan rond 25 graden.
4: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin bij de langste en dat zijn de kustfiles natuurlijk. Op de E40 ter hoogte van Zwijnaarden, daar staat een defect voertuig, verlies je 12 minuten. En dan ook nog eens 12 erbij tussen Aalter en Oostkamp. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 12 minuten. Richting Brugge dan aanschuiven op de E34 aan de Aardenburgse Kalsheide, 10 minuten erbij. Richting Nederlandse grens op de A12 verlies je tussen Stabroek en Berendrecht nog 6 minuten. En op de Brusselse buitenring tenslotte 5 minuten aanschuiven en dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
10: Dit is Joe.
11: Greatest Hits met Kenneth Stevens. Wow.

Sam Goris die mocht bij KV Mechelen het gras afdoen met zijn turbo-grasmachine. Gebaseerd op deze Eddie Grant natuurlijk. En Gimme Hope Joanna! Voor Anne van Elzen en Janica Zalsis zit Viva la Vida erop. Volgende week zondag dan zit ons Anne 2 uur samen in de studio met Otto-Jan Ham om over de toffe dingen des levens te babbelen. Mia die heeft me al een berichtje gestuurd. Hey Kenneth, ga jij ons van de fijne muziek voorzien vandaag? Laat je niet kennen. Wel, dat is zeker de bedoeling, Mia. Dat ga ik doen tot 3 uur deze namiddag. Want Astrid die heeft vandaag een dagje vrij. Haar dochter, dat is een echte acrobate en vooral een turnster. En die heeft vandaag een turnshow. En daar is Astrid op dit moment van aan het genieten. Ik mag hopen in een heerlijk gekoelde sporthal. Ik heb voor jou een heerlijke lijst met muziek die perfect past bij deze Pinksterzondag. Met natuurlijk hier en daar en nu al zelfs een vette 90s knipoog.

One Republic. Van ondertussen ook alweer 3 jaar geleden die Runaway. Heel even ontsnappen aan de stress, aan de twijfels en aan de druk van het dagdagelijkse leven. Het was echt zo'n summer anthem, hè? 3 jaar geleden dus. One Republic. Het is vandaag zondag 24 mei. Pinksteren, we zijn de 7e zondag, oftewel de 49e dag na Pasen. De 10e dag na Hemelvaart. En dat is de laatste dag van die hele paascyclus. En dan wordt dus Pinksteren gevierd. Dat doet ieder op zijn manier. De ene die gaat bakken en braden in de zon. De andere die gaat genieten van een lekker drankje. En Marilyn in Machelen die doet dat vooral binnen. Het is veel te warm op haar terras. Dus zij heeft wat afkoeling nodig. En dat kan nu. Alhoewel, met The Stones is het altijd feest. Dit is Jumping Jack Flash.

muziek uit de schijven van de collega's van Joe Gold. We zaten in 68 met de Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Zometeen na Sophie Alice Baxter is kijken wie er allemaal jarig is vandaag.

0: kaasloos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Good times.
6: Great music.

Ze ziet ons graag, die Sophie Alice Baxter. Want al een paar jaar op rij komt ze elk jaar één dag naar ons land om daar een fijn optreden te geven. Murder on the Dancefloor nog eens. Zometeen doen we het rustig aan met Laidback en Sunshine Reggae. Dat is interessant, hè? Op een dag waarin het 30, 31 graden is. Maar eerst gaan we eens kijken wie er vandaag allemaal jarig is. In de familie Presley onder andere. Onrechtstreeks deed hij dat, hè. Return to Sender, Elvis Presley, met Priscilla Presley, de ex van The King. En ook Amerikaanse actrice natuurlijk. Ze hadden samen een dochter, Lisa Marie Presley. Die Priscilla is jarig vandaag. 81 wordt ze. Een leeftijdsgenote van Priscilla Presley is deze Patti LaBelle. Die ken je misschien wel, hè? Release. Maar ze heeft ook een andere grote hit gescoord met Michael McDonald. Ook jarig vandaag, 82, een jaartje ouder dus dan Priscilla Presley. Deze Patti LaBelle. Knock, knock, knocking on heaven's door. Dit is meer dan zomaar een zanger. Bob Dylan, singer, songwriter, maar ook kunstenaar, wordt 85 vandaag. En dan nog deze wilde Oekraïense. Een pak jonger natuurlijk. De winnares van het Eurovisie Songfestival van 22 jaar geleden al ondertussen. Ruslana, zij wordt 53. Maar er zijn niet alleen jarigen vandaag. We moeten ook eens stilstaan bij de sterfdag, bij de overlijdensdag van Tina Turner. Tante Tina. 3 jaar geleden moesten we haar afgeven. Maar gelukkig is haar muziek voor eeuwig bij ons. En wat voor een muziek. Ik vind het fijn om deze nog eens te draaien. James Bond Anthem.

0: En van de Sunshine Reggae glijden we in de Sunshine files richting kust op de E40. Tussen Aalter en Oostkamp 23 minuten erbij en tussen de N60 ter hoogte van Gent en Drongen verlies je nog eens 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent dan aanschuiven tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel net geen kwartier erbij daar. Richting Brugge vertragen op de E34 tussen Aardenburg, Kalsheide en Polderke 7 minuten erbij en de laatste file duurt 5 minuten. Die vind je richting Nederland op de A12 tussen Staboek en Berendrecht.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

0: en Fish op de radio voor The Boys, The Girls, The People of Summer, Don Henley.
1: The 90s Top 500.
0: Ja, ja, ja, hij komt er weer aan, onze 90s Top 500. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni. Dan gaan we weer een week lang kunnen genieten van al het moois dat de 90s heeft voortgebracht. En dat gaat echt alle kanten op, hè. Van links naar rechts, van boven naar onder. Dat is van rock naar dance en alles dat ertussen zit. Ik ga straks John Osborne nog eens draaien met One of Us in 1996. Dat was vorig jaar onze nummer 263. Als jij nu zegt, dat is veel te laag, en dat begrijp ik wel. Ja, dan kan je die John Osborne nu alweer in een nieuwe 90s Top 500 stemmen. Dat doe je in je Joe-app of op onze site op joe.be. Want de stemweek die is volop bezig. Zonder stemmen geen Top 500 natuurlijk. Zo eenvoudig is het. Ze komt eraan, John Osborne, over een minuutje of vijf. Maar eerst nog Shakira en Zoo. En een belangrijke boodschap van luisteraar Pascaline.
2: Heeft een lap op je deze namiddag. Maar niet te hard ook, he. Het is al warm genoeg. Doei!

0: Wie verovert vanavond bij VTM een plaats in de finale van So You Think You Can Dance? En bij VTM 2 een criminele race tegen de klok in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja...
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja...
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja! Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: Stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: In Wallonië eens proberen.
8: Of naar een pretpark gaan misschien.
7: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

John Osborne en One of Us. Een nummer dat zeker tussen 1 en 5 juni in de 90's top 500 gaat staan. Maar ja, op welke plaats natuurlijk, dat is altijd de vraag. Dat bepaal jij via joe.be en via de Joe-app. Want de 90's Stemweek die is daar nu bezig. Trouwens, die One of Us, het was een nummer 1 ook bij ons midden jaren 90. Maar vele religieuze groepen die vonden of het nummer controversieel en spiritueel. En de anderen die vonden het echt maar helemaal niks. Het was dus een beetje tegenstrijdig, maar ja, logisch natuurlijk. Als je het thema God bezingt, net als die One of Us. Hugo, die gaat zo meteen samen met zijn vrouwke lekker afkoelen. En dat doen ze op hun Harley Davidson. Een lekker terrasje gaan ze gaan opzoeken. Oh, verfrissend noem ik dat. Net als deze, Lionel Richie.

Mijn excuses, hè. Ja, echt sorry, sorry. Als je net aan je zondagse siesta ging beginnen, dan ben je nu weer helemaal opgepompt en wakker met Magic System en Magic in the Air. Van ondertussen ook alweer 12 jaar geleden. Een zondag die aanvoelt als een zaterdag, want morgen zijn ook nog heel veel mensen thuis natuurlijk vanwege Pinkstermaandag. En het is een Pinksterzondag die goed gebruikt wordt, want in Buchnout is er ook eentje jarig. Gefeliciteerd Christel, ze wordt 43 en ze is dat aan het vieren met het zonnetje en Joe op de achtergrond. Maak van die achtergrond de voorgrond en je verjaardag wordt nog veel beter. Met nu Supertramp en The Logical Song.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Dit is jou. Alle redenen zijn goed om muziek uit de jaren 90 te draaien. Zeker in de 90s Top 500 Stemweek. Zometeen Charles en Eddie en Would I Lie to You. 1 uur nieuws met Alinka Treels.
6: Goedemiddag. 20% van de gezinnen vertrouwt kraanwater niet. In Brussel zijn mensen gisteravond uit een metrostation geëvacueerd. En in Las Vegas beginnen de zogenaamde dopingspelen. 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
7: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater. Wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
6: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In het Brusselse metrostation Simonis zijn een 30-tal reizigers geëvacueerd, want ze waren onwel geworden, dat bevestigt de Brusselse brandweer. Ze hadden onder meer moeite met ademen. 2 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het station werd nadien afgesloten en de halte werd niet meer bediend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand was. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het 2e jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
8: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
6: In het noorden van Antwerpen, vooral dan in Capellen en Braschaat, scheen de zon het minste. En in Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start. De Enhanced Games. Daar is doping toegelaten. Meer nog, het wordt zelfs aangemoedigd. Bijvoorbeeld steroïden of EPO. Want het is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen er in actie in 3 disciplines. Zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt ook doping-expert Peter van Eno.
9: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel, heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt, is een grote prijzenpot. Het is echte Romeinse tijden brood en spelen voor het volk. En de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
6: Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt en het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
5: Ik heb 4 files voor jou. Het zijn er 4 waar je 5 minuten of meer verliest. De langste file staat richting kust of waar anders op de E40. Tussen Aalter en Beernem een kwartier erbij. Richting Brugge dan aanschuiven op de E34. Ter hoogte van Maldegem 12 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 8 minuten. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En de laatste vertraging staat richting Nederlandse grens op de A12. Tussen Stabroek en Berendrecht plus 7 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

Dit is echt zo'n nummer uit mijn kindertijd. Ik was 11 wanneer deze op de radio werd gedraaid. En ik maar meezingen met Charles en Eddie. En Would I Lie to You? Maar die verdient wel een betere plaats dan de nummer 482 vorig jaar hoor in de 90s Top 500. Dus stem maar via joe.be of via de Joe-app. Een week geleden stemde Europa de Bulgaarse zangeres Dara naar de nummer 1 van het Songfestival en zong iedereen van Bangaranga. 3 jaar geleden was dat Loreen en Tattoo.

hoorde daarnet mijn kindertijd met Charles en Eddie en Would I Lie to You. En tijdens deze van Boston, More Than a Feeling, stuurt Pascal mij een bericht dat dit dan weer zijn kindertijd was. Hij was 8 toen dit een grote hit was, die More Than a Feeling. En van de 70s shuffelen we door naar de Zero's. Naar de tijd dat ook onder andere de Pussycat Dolls bijzonder populair waren. En die Pussycat Dolls die gaan morgen en overmorgen in de avond hier bij Joe Centraal staan. Want Stijn die kan jou tickets bezorgen voor de Pussycat Dolls Forever Tour. Tussen 7 en 10 morgenavond en dinsdagavond is dat. Uit diezelfde periode nu Kaiser Chiefs.

0: Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
0: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit is Joe.
4: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Goeie, wacht ze.
8: Rustig, Sian.
7: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Met de hulp van Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic natuurlijk werd dit een van de meest grote hits van Diana Ross en I'm Coming Out. En Diana Ross zou eigenlijk niet geweten hebben voor ze het nummer opnam dat Coming Out ook verwees naar uit de kast komen als je verliefd wordt op mensen van hetzelfde geslacht. Nile Rodgers die schrok toen hij dat moest uitleggen aan Diana Ross, maar ze besloot uiteindelijk toch het nummer uit te brengen. En precies daarom kreeg het een dubbele betekenislaag en werd het zo'n krachtig nummer, die Diana Ross en I'm Coming Out. Zeg, jij mag al eens stilaan beginnen nadenken aan welk nummer jij van vandaag op deze Pinksterzondag een bepaalde noot hebt, want straks ga ik de nootknop indrukken. Maar eerst nog Aswad & Shine en deze van Meteor.

0: Overweg bij Joe, Katy Perry met Hot & Cold. En ook Wham, George Michael op zijn best dus met Freedom. En jij mag ook zometeen nog muziek kiezen. Eerst heb ik voor jou nog 4 files onderweg. Richting Kust op de E40, aanschuiven tussen Aalter en Beernum, een kwartier erbij. Richting Brugge op de E34 ben je 10 minuten kwijt tussen Maldegem en Polderke. Richting Nederlandse grens, aanschuiven op de A12 tussen Stabroek en Berendrecht, 8 minuten erbij. En de laatste file, 7 minuten, die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

jij even vrolijk door de zondag gaat, dan deze van Wham! Freedom. Nog eens. Dat was hem. Je hebt het gehoord, hè? De noodknop is ingedrukt. Doen we elke zaterdag, maar ook elke zondag, feestdag of niet. Het woord zegt het zelf. Nood, noodknop, noodnummer. Een song waar jij op dit moment nood aan hebt. Dat mag jij mij nu doorsturen via de Joe-app. In welk nummer heb jij op dit moment nu enorm veel goesting? Misschien omdat je verkoeling nodig hebt, of misschien om te vieren dat het weekend nog maar half weg is en je morgen vrij bent. Of het omgekeerde, hè, dat je ondanks Pinksteren en Pinkstermaandag toch moet werken dit weekend en dat je een bepaald nummer er even kan doorsleuren. Alle redenen zijn goed om een bepaald noodnummer door te sturen. Nu via de Joe-app. En ja, omdat we in de stemweek van de 90's Top 500 zitten, richten we onze pijlen op de jaren 90. Dus een 90's noodnummer. Stuur het maar door via de Joe-app. Ik ben benieuwd.

0: en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
2: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

Daarnet heb ik de noodknop ingedrukt en dat is voor jou altijd op zaterdag en op zondag het moment om via de Joe-app jouw noodnummer door te sturen. Ja, ik heb altijd een zwak, zeg maar, voor mensen met goede humor. En Bart, die heeft dat duidelijk, want hij wil deze horen uit de 90s. Want hij heeft nood aan afkoeling en hier en daar een dwarrelend sneeuwvlokje. Hij heeft straks nog een feestje namelijk. Ja, Bart had wel de boodschap begrepen met 90s nummers, hè. Claude dan bijvoorbeeld, die wil de Blue Blood horen. Met deze cover van Toto natuurlijk en Hold the Line. Ik hoor eigenlijk alleen maar goede suggesties voor in de 90s top 500. Giovanotti en L'Ombellino del Mundo, doorgestuurd door Veerle. Aha, Doreen die wil dan geen sneeuwvlokje van Mariah Carey, maar wel een beetje afkoeling in de pool van de radio's. Het zou zo allemaal maar kunnen, maar ik ga toch voor de suggestie van Sabine Jacobs. Zij gaat in latex dansen, nu op Alana Dans.

Ik wens je nog succes met de rest van de zondag om die uit je hoofd te krijgen. Take Me For A Ride. Het was de doorbraakhit uit 1997 voor Lana Dante. Als je die ook in de 90s top 500 wil stemmen, je hoort hem hier, de top 500 vanaf 1 juni. En stemmen, dat kan nu via joe.be of via de Joe-app. Tot aan het nieuws van 2, nog wet, wet, wet. Zo meteen een tegelplakker met Love Is All Around. Na de Kings en de live versie van Lola.

0: je fan bent van dit soort tegelplakkers en romantische muziek, dan heb ik bijzonder goed nieuws. Want straks, ook al uit de 90s, draai ik ook nog Mr. Big en To Be With You. Dit is jou. En ook dit uur geef ik een zwengel aan ons greatest hits, Letterrat, en gaan we verkoeling zoeken bij Eurythmics. There must be an angel playing with my heart. 2 uur nieuws met Alinka Trails.
1: Goedemiddag. Rusland bevestigt de zware aanval op Kiev. Tennister Elise Mertens staat wat hoger op de wereldranglijst. En in Las Vegas beginnen de zogenaamde dopingspelen. Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
2: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket. Een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
1: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïnse aanval op een school in Luhansk. In het tennis klimt Elise Mertens op de wereldranglijst. Ze staat nu op de 21ste plaats. Misschien wel een opsteker voor Roland Garros. Mertens komt daar normaal morgen voor het eerst in actie. En in Las Vegas, in de VS, gaat een opvallend sportevenement van start, de Enhanced Games, ook wel de dopingspelen genoemd. Want het gebruik van bijvoorbeeld steroïden wordt er aangemoedigd. Dat is volgens de organisatie de toekomst. De sportwereld zelf gruwelt van het evenement, zegt dopingexpert Peter van Eno.
3: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel, heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt, is een groot de prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden brood en spelen voor het volk en de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
1: Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt dan. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Ik heb voor jou 2 files die je vindt op onze snelwegen. De eerste op de Brusselse Buitering. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je 5 minuten. Net als richting Nederlandse grens op de A12 tussen Stabroek en Berendrecht. Ook daar 5 minuten erbij.
4: Dit is Joe.
5: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

Als jij onderweg bent met de auto, gooi het dak dan open en zing mee met deze heerlijke van Eurythmics. Of als je thuis bent, ja, zorg dan voor een lekker verfrissend drankje, want daarvoor dient deze zondag om te genieten van alle goede en zonnige dingen in het leven. There must be an angel playing with my heart. Zeg, de kans dat ik hier over 974 jaar nog rondloop, ja, die mag je toch wel relatief klein noemen, maar als jij wil weten hoe het eraan toe gaat gaan in het jaar 3000, ja, blijf dan de komende minuten maar hangen hier bij Joe. Trouwens, de schrijver van dit nummer, James Bourne, die was enorm geïnspireerd door de film en de filmmuziek van Back to the Future. En daarom schreef hij deze.

uit Los Angeles, California. Die Mr. Big and To Be With You. En als je op de kaarten van Amerika dan meer richting het oosten gaat, dan kom je in de staat Tennessee uit. En daar loopt al 41 jaar Jason Bradley Deford rond. Een man die wij sinds dit jaar kennen onder de artiestennaam Jelly Roll. Jelly Roll. En die ga je dus zo meteen ook horen hier bij Joe. Over een minuutje of 6. Met een nummer over herstel en over vrede vinden met jezelf na een zware periode. Dat klinkt allemaal bijzonder zwaar, maar het is wel een heel mooi nummer dat hij heeft gemaakt. Jelly Roll en I'm Good na Carly Simon. Dit is You're So Vain.

0: decir que vas a
1: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: ¿Sigue? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Ja, blijf kalm.
2: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot €5000 elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
11: Imoscoop!
2: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
9: Dat is wel een naald, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Imoscoop, man!
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Ik ben fan van hem. Jelly Roll en I'm Good. En of het nummer good is en ook hoe hij dat combineert. Hè. Die country muziek samen met hip-hop en rock allemaal in één nummer gestoken. Ik hoop dat het hier niet bij blijft voor hem en dat je hem nog vaker gaat horen. Ook hier bij Joe. Ik ga dit uur nog een zwaai en een draai aan ons letterrad geven. Astrid die heeft dat gisteren ook gedaan. Daar ging toen de letter K uit. De letter K van Kim K. En werd Lila Lee gedraaid gisteren rond 2:30. Welke letter het straks gaat zijn, ja, dat gaan we dan zien en samen ontdekken. Eerst nog Leona Lewis en Bleeding Love. En nu de zon in met Mink DeVille en Demasiada Corazon.

veel andere potten heeft ze bij ons niet gebroken, hè. Na deze Bleeding Love, Leona Lewis. Maar een half jaar geleden ongeveer, rond de kerstperiode, zeg maar, heeft ze in Las Vegas nog een resident show gedaan in een van de vele casino's en hotels daar. En dat was voor de fans al meteen genoeg om te hopen dat er in 2026 nog veel meer werk van haar zit aan te komen. Ze noemen 2026 de fans de Leona Comeback. Of ze gelijk krijgen, het zal zichzelf uitwijzen de komende weken en maanden. Zometeen haal ik Walter Capio en Bart Keil in mezelf naar boven. Na de Bas.

0: En als ik zeg dat ik de innerlijke Walter Capio en Bart Keil in mezelf ga bovenhalen, dan heeft dat natuurlijk te maken met het rad dat we hier altijd bijhalen. Elke zaterdag en elke zondag tussen 12 en 3 bij Greatest Hits. Ik geef er een draai aan. En het valt stil bij de letter B. De letter B, dat is de letter die er vandaag is uitgekomen bij ons Greatest Hits letterrad. Aan jou dus om daaraan een artiest of een band te koppelen. Ja, Bruce Springsteen zou inderdaad kunnen, maar weet wel dat we het in de 90s top 500 stemweek in de jaren 90 gaan zoeken. Dus een artiest of een band die begint met de letter B en uit de 90s komt. Ja, ik denk dan meteen aan Bon Jovi bijvoorbeeld, dat is ook nog 90s. Of Björk of de Backstreet Boys. Maar misschien heb jij nog veel betere en meer geniale ideeën. Artiesten en zangers of zangeressen uit de 90s met de beginletter B. Ze zijn meer dan welkom. En welke song je van hen wil horen natuurlijk.
1: Good times, great music.

0: is Nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
0: Amai, die zijn snel.
2: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Dit is Joe.

Een feestje op de radio met INXS en Suicide Blonde. De draai aan het rad is gegeven en toen ontplofte zowat de Joe-app met hele fijne artiesten en zangers en zangeressen uit de 90s die beginnen met de letter B. Girls and Boys van Blur zou zalig passen bij dit mooie weer, vindt Inge. Goeie suggestie hoor, dankjewel Inge. Dit zijn ook de 90s, hè? BBE, 7 Days and 1 Week. Robbie stuurde deze door via de Joe-app. En wat dacht je van deze B? Radio Station. Een dubbele B trouwens. BB Jerome en de Bang Gang en Shock Rock. Maar waarom zou je het ver gaan zoeken bij Björk of bij Bon Jovi of bij Britney Spears als de Backstreet Boys bijvoorbeeld, als je het ook gewoon heel dicht bij huis kan zoeken met Bart Kael. En we gaan naar het begin van de 90s met deze hele mooie. En meezinger, zeil je voor het eerst.

en de suggesties die blijven binnenkomen met de letter B. Mooie artiesten zoals Bryan Adams en Beverly Craven. Het zijn mooie suggesties om in de 90s top 500 te stemmen. Net als deze, zeil je voor het eerst.

0: so nice.
1: En dat was het zeker, nice to meet you. Maar er staat er hier eentje te trappelen die de komende 3 uur ook fijne greatest hits gaat draaien. En dat is onze Jan Bosman natuurlijk. En vanavond om 6 uur dan heb je nog een afspraak met Raf van Brussel voor Backstage. Dit is nog...

0: Daarnet onderweg 29 graden zag ik op de thermometer. Verschrikkelijk goed weer, zeg maar. En ik zorg zo meteen voor de juiste soundtrack. Eerst het nieuws van 3 uur met Emiel Balaijs.
1: Goedemiddag. Rusland vuurde een supersonische raket af op Oekraïne. Een evacuatie in een gevangenis in Nederland en een haaienaanval in Australië. Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
2: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket. Een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
1: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïnse aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In Vught, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de gevangenis opnieuw gebruikt kan worden. En in Queensland, in het noordoosten van Australië, is een man van 39 overleden na een aanval van een haai. Dat meldt de lokale autoriteiten. De man kon nog uit het water gered worden, maar overleed later aan zijn verwondingen. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval op een week tijd. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Dankjewel. Onderweg geen problemen op dit moment.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

Enrique Iglesias met zijn Escape, maar er is geen ontsnappen aan. Nee, nee, niet aan de grote hits en aan de zonnige hits die ik vooral ook ga draaien deze namiddag. Waaronder deze van Jimmy Cliff, Wonderful World.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Het is de 50ste dag na Pasen vandaag. Dat betekent dat het vandaag dus Pinksteren is. En morgen tweede Pinksterdag, ook een vrijdag voor heel veel mensen. Dat vieren we met muziek. Dit is Olivia.

0: beste Kimberly, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar!
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe.
6: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
7: Ja.
8: Maar ja.
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
9: Oh ja. Maar ja.
6: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
7: Oh ja. Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Oh, zoveel video!
11: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

heeft het nog eens bevestigd in een interview eergisteren. I can dancing die hier, maar ook stappen is moeilijk, bewegen is moeilijk, dansen zal dus al zeker niet gaan. En dus heeft Phil Collins gezegd dat hij waarschijnlijk nooit meer zal optreden, nooit meer op een podium zal staan, omdat dat heel veel voorbereiding vraagt en vergt. En dat hij er dan 100% zou willen staan, maar dat dat dus heel erg moeilijk is. Dus waarschijnlijk nooit meer op het podium. En gelukkig is de man, of heeft de man natuurlijk, fantastische muziek gemaakt die we hier bij Joe nog regelmatig kunnen draaien. Genesis hoorde je met I Can Dance. Het onderwerp, het thema van vandaag. Ik lees dat er een onderzoek is geweest en dat 10% van de Vlaamse gezinnen kraantjeswater niet veilig vindt. En dat nog eens 9% dat vooraf ook eerst filtert. Terwijl bij mij thuis, ik zet de kraan open, ik drink daarvan. Ik drink eigenlijk heel, heel veel kraantjeswater. Dus ik heb daar nog nooit problemen mee gehad. Maar toch zijn er mensen die dat niet altijd veilig vinden. En dus dacht ik van, we gaan vandaag op zoek naar muziek waar niet alleen water in zit, maar drank in het algemeen. Ja, dus alles wat met dranken te maken heeft, die soms veilig en onveilig zijn. Want onveilige situaties kunnen sommige dranken ook wel creëren natuurlijk. Daar ga ik dus vandaag naar op zoek. En dit eerste uur moeten dat liedjes zijn uit de jaren 70. Dus laat maar weten. Misschien ken je er zo. Ik zou er al heel erg diep moeten over nadenken. Maar je weet het, ik onderschat jullie nooit. Jullie hebben altijd heel veel voorstellen. Dus laat vandaag ook maar komen liedjes waar drank of dranken in zitten zijn. Meer dan welkom. Titels en uitvoerders mag je vanaf nu sturen. Dus via de Joe-app. En uit alle inzendingen straks 4:15 draai ik er eentje extra.

0: Black
1: van Shawn Mendes.
2: Dit is Joe.
3: Met Jan Bosman.
1: Beginnen. Jullie zijn heel erg inventief, want dranken hoeven niet alleen bijvoorbeeld in de titel van het liedje te zingen, maar ook uitvoerders, teksten, het kan allemaal. Heel leuke dingen al binnengekomen. Nietjes met dranken in uit de jaren 70. Stuur maar door.

En onder jullie voorstellen zijn ook veel nummers die ik zelf ook leer ontdekken, die ik niet ken, maar dat is wel goed natuurlijk. Dus uiteindelijk kies ik er straks nog wel eentje extra uit al die inzendingen die binnengekomen zijn. En dat zijn er al behoorlijk wat liedjes waar drank in zit op een of andere manier, maar ook een heel veel.

0: Steeds met deze van Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. We slaan ons in de drank zometeen na Four Seasons en December 63.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.

Omdat uit een onderzoek blijkt dat 10% van de Vlaamse gezinnen kraantjeswater niet veilig vindt en heel veel mensen het zelfs nog eens gaan filteren, dacht ik van we gaan op zoek naar liedjes met drank in. If you like pina colada. Ja, en deze kwam natuurlijk heel veel binnen. 1979 zong Rupert Holmes deze Escape.

0: Joe Harris en zijn drink rode wijn ook heel veel voorgesteld. Deze van de Eagles. Dat staat al heel ver bij mij. Ja, Eagles. Maar de titel Tequila Sunrise past perfect in het thema van vandaag. En net zoals deze van Vader Abraham.
1: Daar in dat kleine café.
0: Ja, dat mag ook. Ja, ja, want er wordt heel veel drank geschonken in cafeetjes. Dus het kleine café aan de haven van Vader Abraham was ook zo'n heel mooi voorstel.

Ja, de pianoman speelt in een bar. Werd een paar keer doorgestuurd en moest toch ook in de lijst staan. Deze van Billy Joel. Heel fijne plaat natuurlijk. En deze was ook zo'n doordenker. Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. Rain is regen, is drank, is water. Dus dat, op die manier wordt het dus ook nagedacht. Heel fijn om dat te merken. Dat is heel tof om te lezen en te zien wat er allemaal binnenkomt. Er is trouwens heel veel doorgestuurd. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een nummer dat we nog heel weinig draaien hier op de radio. Het komt uit 1972. En het is eigenlijk een, hoe zal ik het noemen, een Ierse traditional. Het is gebaseerd dus op een traditioneel Iers volk. Volksliedje. En daar werd dan een verhaal opgezet over een Ierse struikrover die een andere struikrover, een kapitein zeg maar, overvalt en daarover gaat en wordt er gezongen. Het was een dikke nummer 1 hit in Ierland zelf, in hun thuisland. Bij ons heeft het niet zo heel erg goed gedaan. Het raakte maar tot nummer 27 bij ons in de hitlijsten. Maar het gaat inderdaad over drank. De whisky in the jar. Dit is Thin Lizzy.

Cindy Lauper and the Girls Just Wanna Have Fun bij dit warme weer met een lekker drankje erbij. Een mocktail of een cocktail, dat mag je zelf uitmaken. En de beste muziek natuurlijk. Zo is er Ed Sheeran, die heeft nog niet zo lang geleden ook een heel zomerse single gemaakt. Een van mijn favorieten die Ed Sheeran ooit heeft bij elkaar gezongen. En ik ben blij dat ik die nog eens mag draaien. You

0: En ook het volgende uur beleg ik met de mooiste saffieren, maar dan onder de vorm van natuurlijk mooie hits die jij verwacht als we hier bij Joe zitten. Met onder andere PhD zo meteen en I Won't Let You Down. Ondertussen 4 uur geworden, nieuws krijg je van Emiel Wallais.
1: Goedemiddag. Elektrische tweedehandswagens zijn populair. Een zwaar ongeval op de R4 in Evergem en Sisu Bergs is meteen uitgeschakeld op Roland Garros. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio. Je hoort Philippe Rijland.
2: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
1: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Op de R4 in Evergem in Oost-Vlaanderen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man had een aantal stilstaande wagens niet opgemerkt en raakte hen in de flank. Daarop werd hij over betonblokken gecatapulteerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. En tennis meteen einde verhaal voor Sisu Bergs op Roland Garros. Bergs verloor in de eerste ronde van een Tsjech in 3 sets. Het werd 2 keer 6-4 en 1 keer 6-3. Straks komt ook nog Alexander Bloks in actie. Hij neemt het op tegen een Hongkonger. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag krijgen we iets meer wolken. Ook kans op een onweersbui. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

Ik vind dat mij dat stevig onder de, ja, onder druk zet eigenlijk. Deze, om te beginnen dit uur, PhD en I Won't Let You Down. Ik zal jullie niet teleurstellen. Dus ik hoop dat ik dat niet doe met de muziek die ik draai natuurlijk. Want dat is wel de

Justin Wellington was dat en Aiko Aiko. In verband met ons algemene thema van vandaag, op de zondag van The Greatest Hits, had ik daar straks het voorstel gekregen om Piano Man van Billy Joel te draaien. Maar ik wist dat Billy Joel nog ging passeren in deze uitzending. Dus niet voor gekozen toen, maar nu wel. Hier is hij met She's Always a Woman to Me.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
5: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
6: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
5: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
7: Ik geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Ik denk dat heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn naar Joe, dat die aan de barbecue zitten of wat dan ook, want iedereen is met drank ook bezig. Ja, ik had nog geen oproep gelanceerd, maar iedereen blijft maar liedjes doorsturen met drank in de titel, of in de naam van de uitvoerder, of in de tekst, of wat dan ook. Zolang het maar over drank gaat, want je weet het, 10% van de Vlamingen vertrouwt haar of zijn kraantjeswater niet. Terwijl ik gooi gewoon de kraan open, ik voel daar flessen mee, ik zet dat in de frigo, ik laat het koel worden, ik gooi daar bubbels bij. Al dat soort dingen doe ik met mijn kraantjeswater, nog nooit problemen gehad. Dus, ja, blijkt uit een onderzoek en ik dacht van, als dat inderdaad zo is, dan moeten we het maar stellen en doen met drank vandaag. Dus niet alleen water, maar alle dranken die je maar kan verzinnen en die in liedjes voorkomen, mag je doorsturen. Alleen moet het dit jaar uit de jaren 80 komen. Dus niet vergeten, de jaren 80 zijn nu heel erg belangrijk. Dus laat weten aan welke nummers jij eventueel denkt. Die gaan over drank of die drank in de titel of de uitvoerder hebben. En dan, ga ik daarmee aan de slag. Want straks ga ik 16:45 nog één extra nummer kiezen dat over drank gaat. En dus niet alleen over water, het mag ook over iets helemaal anders zijn. Bijvoorbeeld champagne, want het is vandaag een dag om te herinneren. Nu niet de meest vrolijke dag natuurlijk, maar het heeft te maken vooral omdat ze zoveel moois voor deze muzikale wereld heeft betekend. En dan heb ik het over Tina Turner. 24 mei vandaag en dus 24 mei, zo'n 3 jaar geleden, is Tina Turner overleden op deze dag. Jammer genoeg natuurlijk, want we zijn haar kwijtgeraakt ondertussen. Maar ze heeft fantastische muziek gemaakt. En dat moet ook gevierd worden, zelfs op een sterfdag. Dus speciaal voor haar, Tina Turner. En deze ook.

0: Eros Ramazzotti and Sebastasio una canzone.
1: This is Joe.
2: Met Jan Bosman.
0: De raarste hersenkronkels die binnenkomen als het gaat over liedjes waar het over drank gaat. Maar daar hou ik van. Ik vind het geweldig om te zien wat er binnenkomt. En straks een extra nummer daarover. Mocht jij toch nog een ideetje hebben voor een nummer uit jaren 80 waar drank de hoofdrol speelt, stuur

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Je
3: moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig.
8: Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Het is Bolt in de Haagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

Boyzone met No Matter What. En dan al die nummers uit de jaren 80 met drank in erin. Some people can love one another for life. How about us? Is dat het gewoon in de naam van de artiest? Champagne en How About Us. De volgende is behoorlijk grappig. Dit zijn Talking Heads en Robbie schrijft daarover. Voor de jaren 80 heb ik een nummer dat ik eigenlijk vreselijk vind. Uit 1980, Talking Heads en Once in a Lifetime. Er komt veel water in de videoclip. En in die videoclip zweet die gast zodanig dat hij precies een nummer water over zijn hoofd heeft gekregen. Moet je eens bekijken en daarom stelt hij deze voor op de Talking Heads Once in a Lifetime. Ik vind dat wel een goed nummer, ja. Ja, wat had je gedacht? Jaren 80 kon deze ook heel veel binnen natuurlijk. Red Red Wine. Ja, één kopje koffie van VOF de Kunst zat er natuurlijk ook tussen. Volgende ook best wel grappig. Pamela die schrijft, ik denk aan wontonton en dan denk ik aan een wijnton met I Lie and I Cheat. Ja. Vreemde hersenkronkel. Deze vond ik ook heel mooi gevonden. Stella met Ziet u mij maar muziek? Stella natuurlijk, ja, dat mag wel duidelijk zijn. En dan de Waterboys. The Waterboys met The Hole of the Moon. Wat kwam er nog binnen? Ah ja, ja, wat ook heel tof was Where Everybody Knows Your Name werd ook doorgestuurd. Want dat is het themaliedje van de serie Cheers. Ja, over dat café hè, in Amerika daar. In de jaren 80 heel erg populair. En de titelsong was Where Everybody Knows Your Name. Was ook een paar keer binnengekomen. Heel erg tof. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een nummer 2 in 1, zeg maar. Want het is de debuutsingle. De doorbraaksingle eigenlijk voor de House Martins in 1986. Happy Hour was het, hè, dus 2 voor de prijs van 1 krijg je daar. En het is een heel vrolijk nummer uiteindelijk, maar het is gewoon doordringd van ja, het sarcasme. Ja, echt waar, je moet maar eens luisteren, want het gaat over de klassencultuur en seksistische opmerkingen door collega's op kantoor. Daar gaat het eigenlijk een beetje om, maar het is uiteindelijk een heel fijn en vrolijk nummer, dus daarom dacht ik van, ik ga daar nog eens voor. 2 voor de prijs van 1. Happy Hour. Dit zijn House.

Net iets langer dan 2 minuten, de House Martins en Happy Hour. Maar er zijn heel veel voorstellen binnengekomen voor de jaren 80. Dus ik heb echt een selectie moeten maken van een aantal nummers die ik jou kon laten horen. Stukjes in ieder geval, maar vreselijk veel dank om zoveel door te sturen. Denk al maar eens na voor de jaren 90, want die komen straks tussen 5 en 6 aan bod. En nu, Cock Robin.

0: Net op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook heel

0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar, je beste verzekering.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
0: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go voor info naar telenet.be.
3: Al even vooruitgekeken en ik denk dat heel veel mensen zullen blij zijn met de Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. Die staan klaar meteen na het nieuws van 5. Je hoort Emiel Wallais.
4: Goedemiddag. Het Bondsparket opent een onderzoek naar de rellen in de Waalse derby. Binnenlandminister Quintin veroordeelt het geweld in die derby en Bergs is meteen uitgeschakeld op Roland Garros. Het Bondsparket start een onderzoek naar de rellen na de match tussen Standard en Charleroi gisteravond. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort collega Jarno Berto.
5: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
4: Dat is opvallend, want het ging nogthans om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio. Je hoort Philippe Rijnland.
6: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
4: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Sport aan onze landgenoot Jordi Meus heeft de slotrit in de vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij haalde het in de massasprint voor zijn Nederlandse ploegmaat Danny van Poppel. Ook de eindzege was voor een ploegmaat van Meus, die ging naar de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty. Meteen einde verhaal voor Sisu Bergs dan op het tennistoernooi van Roland Garros. Bergs verloor in de eerste ronde van een Tsjech in 3 sets. Het werd 2 keer 6-4 en 1 keer 6-3. Ook vorig jaar ging Bergs er meteen uit in de eerste ronde. En voormalig grote duivel Jean-Marie Pfaff heeft zijn indrukwekkende voetbalcollectie geveild. Het iconische WK-truitje dat hij ruilde met de Argentijnse voetballegende Maradona op het WK in 86 bracht maar liefst €400.000 op. Het shirt van de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff zo'n €130.000. In totaal verkocht Pfaff zo'n 310 items. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook dan stijgt de kans op een onweersbui. Het wordt een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
3: 2,5 minuut over 5. 1 file die is opgedoken op de E40 in de richting van de kust. Daar staat file tussen Loppem en Jabeke. Dat komt daardoor een ongeval blijkbaar. En je verliest daar op dit moment zo'n 10 minuten.
7: Dit is Joe.
0: Met Jan Bosman.

Juan Luis Guerra en zijn Burbujas de Amor. Liefdesbubbeltjes, zo heet dat dan. Ik heb op dit moment met dit warme weer toch zin in een soort van andere bubbeltjes. George Ezra, British.

Shocking Blue en Venus komt helemaal uit de jaren 70. Van 1970 zelfs die Venus van Shocking Blue. Straks ga ik het nog eens hebben over het thema van de dag en ook over de 90s. Want daar moet je natuurlijk nog voor.

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, ook wanneer kan ik dan een klinker kopen?
0: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
2: Good times.
3: Great music.
0: Dit is Joe.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Leuke video!
7: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint.

Daryl Hall en John Oates met Out of Touch. Ik had daar straks gelezen dat er een onderzoek is geweest naar ons kraantjeswater. En 10% van de mensen, van de Vlamingen eigenlijk, zijn niet zeker van wat er allemaal in ons kraantjeswater zit. Ik heb het al een paar keer gezegd. Ik vind het allemaal niet zo erg. Ik gooi die kraan open, ik drink daarvan. Ik plaats dat in de ijskast om het goed koud te maken. Bubbels erin, dat soort dingen allemaal. Dus ik gebruik heel veel kraantjeswater uiteindelijk. En nog nooit problemen mee gehad. Maar er zijn dus 10% van de Vlamingen die daar wel hun twijfels over hebben. En ook nog een heleboel die het nog vooraf is gaan filteren om helemaal zeker te zijn. En daarom dacht ik van, vandaag gaan we het hebben over liedjes waar drank de hoofdrol speelt. En dus niet alleen water, kan allerlei soorten drank zijn die ergens voorkomen in titels, uitvoerders, teksten. Dat kan allemaal zolang ze dit uur maar uit de jaren 90 komen. Dus dat is weer een extra moeilijkheid, want ja, ik ben benieuwd wat je uit de jaren 90 allemaal kan plukken. Ja, nummers en liedjes die met drank te maken hebben. En eentje daarvan ga ik dan straks om 17:15 extra draaien. Misschien wordt dat wel jouw keuze. Dus als je zo'n nummer in gedachten hebt, titels, uitvoerders, je weet maar nooit waar het allemaal ergens kan inzitten. Mag je dat vanaf nu doorsturen via de Joe-app. Alles meer dan welkom. En straks dus 17:15 één extra nummer dat ik

0: Van de Dinky Toys, My Day Will Come. Ja, ja, dat is een nummer van begin jaren 90. Dus dat wil zeggen dat je daar eventueel voor zou kunnen stemmen. Voor de 90s Top 500 die vanaf 1 juni hier bij Joe zal starten. En we willen natuurlijk al jouw favorieten uit die periode zeker in de lijst zetten. Zolang jij er maar voor stemt en ze ons doorgeeft. Dat kan via joe.be of via de Joe-app. Ik was hier een beetje aan het kijken wie er allemaal al heeft gestemd. En een paar dingen die ik er kan uithalen. Inge bijvoorbeeld heeft gestemd voor een nummer van Tsukero en Eric Clapton, Wonderful World. Voilà. Dus Tabitha die kiest voor de Backstreet Boys om die op nummer 1 te zetten met As Long As You Love Me. Silke zie ik hier bijvoorbeeld ook staan. Die kiest voor Bed of Roses van Bon Jovi op nummer 1. Ze schrijft erbij dat is het allermooiste liefdesliedje ooit. Wat zit er nog allemaal tussen? Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Dat is de nummer 1 van Yolanda. Nobelprijs van Clouseau is de nummer 1 van Gertie. Casanova van Ultimate Chaos wordt dan weer door Jan op nummer 1 gezet. En ga zo maar door. Dus het is echt wel de bedoeling dat jij ook jouw favoriete nummers uit de jaren 90 aan ons doorgeeft. Want we verzamelen die allemaal, we gooien die in een mooie lijst. En dus vanaf 1 juni hoor je hier de 90s Top 500. Je hebt nog een week om te stemmen, ja, dat is veel, maar ook weinig. Want als je dat gaat uitstellen, dan vergeet je dat weer. En achteraf krijgen we dan van, ja, maar mijn nummer staat er niet in. Mijn nummer 1, ja, maar heb je er dan voor gestemd, is dan altijd mijn vraag. En meestal krijg ik dan nee als antwoord. Dus zeker niet vergeten dat te doen, zodat we al die favorieten uit jaren 90 in die lijst kunnen duwen. Ondertussen onderweg één file in de richting van de kust staat die op de E40. Daar gaat het moeilijk tussen Loppem en Jabbeke de Haan. De weg is daar blijkbaar afgesloten. Ik denk dat dat komt door dat ongeval dat daar eerder werd gemeld. Je verliest daar op dit moment zo'n 20 minuten, dus beter de buurt daar even vermijden.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

The Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Anne laat net weten, de file in Loppem, waar de autoweg richting kust is afgesloten, komt door een vrachtwagen met een gescheurde brandstoftank. Dus dat is over de ganse weg daar gelopen. En dat moet opgekuist worden natuurlijk. Hè. Voilà, Anne. Anne, dat is onze paparazzi van dienst. Waarvoor dank, beste Anne, om dat even te melden. En dan is deze heel speciaal voor jou. Lady Gaga.

0: Wie verovert vanavond bij VTM een plaats in de finale van So You Think You Can Dance? En bij VTM 2 een criminele race tegen de klok in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Blijft een geweldig nummer, deze Désenchanté van Mylène Farmer. Liedjes uit de jaren 90 met drank erin. Deze was ik al helemaal vergeten. Ik denk als ik het aan veel mensen zou vragen, hoe heet dit nummer en van wie is het? Dat veel mensen zouden zeggen van, goh, wie was dat ook weer? Hoe heet het ook alweer? Drinking in LA was dat van Bran Van 3000. Dan is deze makkelijker. Drank zit natuurlijk, of in vele gevallen, in een fles. Genie in a Bottle was dat van Christina Aguilera. En dan, ja, twee keer Milk Inc. zelfs, met twee keer een dubbele. Want melk is al een drank en water is ook een drank, dus dubbelop is dit. En de volgende is dat ook. Want iemand stuurde lavash, de koe, daar komt melk uit. Dus ja, maar Milk Inc. ook gewoon was ook al goed geweest natuurlijk. Dan was er deze.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
0: Bernard stuurt, je moet maar eens luisteren naar de tekst in ieder geval van dat liedje. Ik neem een... Nee, dat was iemand anders. Wacht, nee, Tanja was dat. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2:00 s'nachts, we liggen in bed en op de vloer ligt een lege fles wijn. Daarom heeft ze deze doorgestuurd. Ja, Bernard had ook iets doorgestuurd van Guus Meeuwis en Van Gant. Maar dat was iets anders. Water wordt ijs. Vanilla Ice Ice Baby. Vanilla Ice heeft dit gezongen. Ja, hier is de naam natuurlijk die het hem doet. Aqua, Barbie Girl. Die hebben afgelopen week dus aangekondigd dat ze ermee stoppen. Dus ik had voor deze eigenlijk kunnen kiezen. Dit is ook leuk. Lekkere cocktail, hè? Sex on the Beach. Voilà, teaspoon was dat. En dan ook de Scabs zaten erbij. Robin the Liquor Store was ook een fijn voorstel natuurlijk. Hadden we ook kunnen draaien. Uiteindelijk ga ik voor het voorstel van Frida. Die heeft gekozen voor een nummer dat in totaal meer dan 8 miljoen keer wereldwijd is verkocht. En dat terwijl de platenfirma dacht van nee, dat gaan we niet uitbrengen. Want die melodie is veel te gewaagd. Tot het in 1998 uiteindelijk dan toch gebeurde. En dus wereldwijd de single een heel dikke hit werd. Het nummer werd geschreven door de frontman van de band, Wolfgang Schrödl. Dat lijkt mij bijna een klassiek geschoold figuur te zijn, met die naam dan toch. Maar hij maakte dus een heel kenmerkend liedje. Iedereen kent dat wel. En heeft dat gedaan op een synthesizer, een tweedehands die hij gekocht had. En daar heeft hij dat beginnen op te componeren. Ik heb het over Narcotic. En vooral de titel doet het hem dan in het thema van vandaag. Liquido. Alles is liquide, zeker als het op drank aankomt. Goed voorstel, beste Frida.

Daar heb ik in de jaren 90 calorieën op verloren. Echt waar, springen dat ik gedaan heb op Liquido en Narcotic. Dus fijn dat deze nog werd voorgesteld. Trouwens, bedankt aan iedereen die een voorstel heeft doorgestuurd, want er zijn er heel veel binnengekomen. Natuurlijk kan ik ze niet allemaal draaien, jammer genoeg. Maar ik hoop dat de keuze leuk was voor elk en

0: tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
4: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Ja hoor, hij zit er al klaar voor. Ik heb hem hier al zien lopen. Dus zometeen helemaal Raf van Brussel met zijn backstage. En Madonna die begint eraan. Met Like a Virgin. Het is ondertussen 6 uur geworden. Tijd eerst voor nog nieuws. Emiel Wellijs.
6: Goedenavond. In de Nekker in Mechelen is een man bewusteloos uit het water gehaald. Het bondsparket start een onderzoek naar een gewelddadig incident in de Waalse derby. En een verrassende winnaar in de Giro. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
7: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
6: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het bondsparket start een onderzoek naar de rellen na de match tussen Standaard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en spelers werden zelfs aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort collega Jarno Bertel.
8: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
6: Dat is opvallend, want het ging nogthans om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er ook verschillende reacties binnen op die gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin, noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lauren Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. De Nederlandse politie heeft een Belgische man van 31 opgepakt na een massale vechtpartij in het centrum van Breda. Dat schrijven Nederlandse media. Hij zou zowel slachtoffer als dader zijn. Bij de vechtpartij waren een 40-tal mensen betrokken. Zo zou er met stoelen, glazen, kaarsen en wijnflessen gegooid zijn. De politie onderzoekt de zaak. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook meteen een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die won 2 jaar geleden de lokale verkiezingen en vormt zo'n bedreiging voor Erdogan. En sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Versnes-Lavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalde het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellucci. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
5: 4:06. 1 file staat er in de richting van de kust op de E40. Gaat het moeilijk tussen Loppem en Jabbeke de Haan. Daar moet je op dit moment 20 minuten extra reistijd tellen.
0: Backstage met Raf van Brussel.

3 juli staat in de agenda van Madonna-fans waarschijnlijk in het fluo gemarkeerd met nog een paar extra post-its erbij, want dan wordt haar Confessions on the Dance Floor Part 2 gereleased. En alsof dat nog niet genoeg is, staat deze popchameleon op 19 juli in het New Yorkse New Jersey Stadium op het podium tijdens de halftime show van de FIFA World Cup 2026. Ze zal er het grootste podium van de wereld delen met Shakira, maar dat zal onze Madonna niet meteen erg vinden, denk ik. Ze staan dan ook, speciaal voor de gelegenheid, zusterlijk na elkaar in mijn playlist. Welkom backstage!

0: Shakira is deze week nog vrijgesproken in een Spaanse belastingzaak en krijgt 60 miljoen euro terug van de Spaanse fiscus. Niet slecht.
1: Dag op dag.
0: Wat gebeurde er vandaag in de muziekgeschiedenis? Op 24 mei, vandaag dus, in 1970, verloor Fleetwood Mac niet zomaar een gitarist, maar eigenlijk zijn muzikale ziel. Want die dag stapte Peter Green uit de groep die hij zelf had opgericht. En dat voelde in de muziekwereld een beetje alsof een schilder plots zijn penselen neerlegde midden in een meesterwerk. Collega-muzikanten noemden hem geniaal. Zelfs Eric Clapton gaf ooit toe dat Peter Green een van de weinige gitaristen was die hem echt zenuwachtig maakte. De enorme druk van het succes, mentale problemen en zwaar druggebruik begonnen hun tol te eisen. Hij kon gewoon niet meer verder in dat circus van roem en verwachtingen, die Peter Green. En toen David Bowie op 24 mei 1974 zijn album Diamond Dogs uitbracht, had iedereen het eigenlijk al over de hoes nog voor de plaat begon te draaien. Bowie die stond erop afgebeeld als een bizarre half mens, half hondenfiguur. Glamrock ontmoet nachtmerrie, zeg maar. Maar de man achter dat opvallende kunstwerk was verrassend genoeg een Belg. Guy Pelaert uit Brussel. Guy was een kunstenaar met een heel filmische, psychedelische stijl waar David Bowie grote fan van was. En die Pelaert die durfde ver te gaan. Want op de originele schildering waren zelfs iets te realistische hondendetails van Bowie zichtbaar. Sommige platenwinkels die schrokken daar zo van dat de hoes later moest worden aangepast en herschilderd. Die Guy Pelaert die ontwierp trouwens ook nog de iconische hoes van It's Only Rock'n'Roll van de Rolling Stones en de filmaffiche van Martin Scorsese's Taxi Driver. Chic is migda. En vandaag in 2003 speelde Paul McCartney tijdens zijn Back in the World Tour voor het eerst op het Rode Plein in Moskou, waar ook de Russische president Poetin aanwezig was. Een Russische krant schreef daags nadien een enthousiaste recensie over het concert, waarin onder andere stond: de enige die er onberoerd bij bleef was Lenin. Het standbeeld dus op het Rode Plein. Die concerttour die bracht hen trouwens ook naar het Antwerpse Sportpaleis op 2 april, waar ik toen helaas zelf niet naartoe kon. Maar allee, ondertussen ben ik er eigenlijk al over. Dit is Paul McCartney.
1: Dit is Joe.
2: Backstage.

0: Geen GPS nodig, gewoon de groove volgen. Lost in Music van Sister Sledge, die op hun Instagram-pagina de hashtag Sledgendary gebruiken. Dat is goed gevonden, hè? Sledgendary. Nu gaan we de vlinders in de buik een beetje aanspreken met Olivia Dean en ka-ching, zeggen met Mika.
1: Het is Bolt in de Haagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
6: Backstage.

Met onze eigenste Wouter van Tornhout achter de drums, daar ben ik zo fier op. De deur van een backstage kleedkamer, die mag ik open doen en ik vertel jou wat ik zie en wat ik ruik en voel. En in die uitleg zitten hints en tips verborgen en jij mag raden in welke kleedkamer ik zit voor een top.

0: kleedkamer.
1: Ik duw de deur open en het voelt hier meteen alsof de muren hier nog vol tienergegil hangen uit de jaren 80. De kamer die ruikt naar koffie, naar, oh ja, zo herkenbaar patchouli en een klein beetje zenuwen. Alsof hier net iemand stond te twijfelen tussen weggaan of toch maar blijven. Op de stoel ligt een opvallend groen hemd naast een fel roze handdoek. Niet bepaald onzichtbaar, integendeel. En tegen de muur staat een basgitaar zachtjes te brommen naast een keyboard waarop met tape het woordje liefde, vraagteken, gekleefd hangt. Daaronder ligt een briefje met één zin. Is dit alles? Op tafel een stapel stripverhalen, een half opgegeten boterham met kaas en teksten vol twijfels over relaties, jaloersheid en dingen die mannen blijkbaar niet altijd begrijpen. In de hoek staat een oude ventilator die warme lucht door de ruimte blaast en iemand heeft er met stift op geschreven sinds een dag of twee. Aan de spiegel hangt een Polaroid-foto van vier jongens die eruit zien alsof ze nooit verwacht hadden dat heel Nederland en Vlaanderen tegelijk verliefd op hen zou worden. En ergens hoor je het. Een vleugje reggae en een vleugje ska. En refreinen die ongelooflijk vrolijk klinken terwijl ze stiekem eigenlijk over stress, liefde en onzekerheid gaan. Deze band zei eigenlijk al in hun naam wat iedereen uiteindelijk deed. Gewoon meedoen. Rara, in welke kleedkamer ben ik hier terechtgekomen?
0: Dit is Backstage.

Ik mocht inderdaad de kleedkamer omschrijven van Doe Maar. De band die ervoor zorgde dat half Nederland en Vlaanderen in de jaren 80 plots in fluoriserende sokken rondliep en reggae begon te zingen met een fiets aan de hand. Proficiat aan alle winnaars. Jullie winnen helemaal niets.

0: De Australische broer en zus die een liedje zingen over een symbolische kreet van moed en vastberadenheid, vlak voordat men een gewaagde sprong waagt of een riskante actie onderneemt, volgens Van Dalen. Die Geronimo was trouwens een Apache-leider.
1: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
4: Stage.

0: Bij het concert van Harry Styles in Amsterdam hadden sommige fans blijkbaar vooral een topzicht op een stelling, een paal of een veel te hoog podium. En daarom wordt het podium nu extra onderzocht, zodat iedereen voortaan ook echt Harry te zien krijgt en niet alleen zijn decor in close-up.
1: Plekken zonder backstage.
0: In Plekken zonder backstage ga ik op zoek naar grappige of machtige locaties waar er werd opgetreden of opgenomen. En in 2007 bewees Jamiroquai dat een gewone concertzaal blijkbaar veel te saai was geworden. Dus besloot de band iets compleet waanzinnigs te doen. Een live concert geven in een vliegend vliegtuig. Voor het project Gig in the Sky charterde sponsor Sony Ericsson een speciale Boeing 757 van Titan Airways. Niet zomaar een vluchtje trouwens. Het toestel werd aangepast met extra verlichting, een mini-podium en zelfs het beroemde Buffalo Man-logo van Jamiroquai op de buitenkant van het vliegtuig geschilderd. Het vliegtuig steeg om 4:00 ochtends op vanuit München richting Athene, met aan boord zo'n 200 wedstrijdwinnaars die waarschijnlijk dachten dat ze gewoon een originele promoactie gewonnen hadden, tot de band effectief begon te spelen op 35.000 voet hoogte. En het werd nog absurder. JK wandelde zingend door het gangpad, terwijl stewardessen en instrumentenkabels elkaar moesten ontwijken tussen de vliegtuigstoelen. En alsof dat nog niet straf genoeg was, zat er tijdens de vlucht ook officieel iemand van Guinness World Records mee aan boord. Jamiroquai wou namelijk records breken. En dat lukte ook. De groep kreeg titels voor onder andere het hoogste en het snelste concert ooit gespeeld. En na de landing in Athene stopte het feestje trouwens niet. De passagiers die werden meegenomen naar een afterparty in een hotel waar Jamiroquai nog een volledige show speelde. Alsof één concert tussen de wolken nog niet surrealistisch genoeg was. Ah, leuk nog eens bij Joe. Jamiroquai.
1: Dit is

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goede avond. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
2: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
1: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een schietpartij in Laak in Brussel vannacht. Volgens de politie ging het om meerdere kogelinslagen in de muur van een woning. Ook lagen er verschillende kogelhulzen op de weg. De daders zouden op elektrische steps gevlucht zijn. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De CEO van de Pro League, Lorin Parijs, eist strenge straffen na de gewelddadige incidenten na de match tussen Standaard en Charleroi gisteravond. Volgens Parijs ging het om pure criminaliteit. Hij eist ook een strengere voetbalwet om hooligans harder aan te pakken. Ook het bondsparket start een onderzoek, vertelt voetbaljournalist Jarno Berto.
3: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
1: Bij de incidenten raakten zeker 10 politieagenten gewond. 6 mensen zijn intussen aangehouden. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die oppositie won 2 jaar geleden nog de lokale verkiezingen en vormt zo'n bedreiging voor Erdogan. En sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Dversne-Slavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalde het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellucci. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maximaal tot 26 graden. Dinsdag kan het tot 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
4: Backstage met Raf van Brussel.

0: Vergeet stevig springen op een trampoline of deftig gereanimeerd worden met zo'n glazen hart. Dat is niet evident. Maar wat voor een coole vrouw is die Debbie Harry ook, hè? Mijn god, blondie bij Joe.
1: Dit is Joe.
2: De song Spion.
0: Midden jaren 80 was George Michael zowat het toonbeeld van stijl en cool. Perfect kapsel, dat designers toppelbaardje, zonnebril op het juiste moment. George straalde toen een zelfvertrouwen uit, alsof hij rechtstreeks uit een modeblad was gewandeld. Maar zelfs pop-iconen hebben blijkbaar nachtmerries. En voor George Michael had die nachtmerrie twee woorden: cowboylaarzen. Want tijdens een optreden van A Different Corner bij het legendarische Top of the Pops in 86 liep het volgens hem volledig fout op modevlak. Het nummer zelf was uiteraard bloedmooi, breekbaar, gevoelig en intiem zoals we het kennen. Eigenlijk George Michael op zijn puurst. Alleen stond hij vlak voor de opname plots te twijfelen aan zijn outfit. Zijn nieuwe cowboylaarzen die zagen er volgens hem fantastisch uit, tot hij merkte dat zijn jeans veel te los over die laarzen vielen en zijn pijpen waren ook een beetje te breed. In paniek besloot hij op het allerlaatste moment zijn broekspijpen in die cowboylaarzen te stoppen. Achteraf vertelde hij zelf al lachend dat dit de meest verschrikkelijke modeblunder van zijn carrière was. Alleen werd het nog erger door pure pech, want net op het moment dat de muziek begon en hij begon te zingen, koos de regie en de cameraman voor een dramatische pan, dus een beeld, van zijn cowboylaarzen zachtjes naar boven. Dus wat kreeg heel Groot-Brittannië als eerste te zien? Exact. Die ingestopte jeans in die cowboylaarzen. George zei later dat hij op dat moment het liefst door de vloer was gezakt. Maar het leuke aan dat verhaal is dat niemand zich dat optreden vandaag nog herinnert om die laarzen. Mensen herinneren vooral de sfeer, die zachte stem en A Different Corner. Toch een van de eerste nummers waarmee George Michael bewees dat hij veel meer was dan de charmante helft van Wham. Maar in zijn eigen hoofd bleef het blijkbaar jarenlang die verschrikkelijke cowboylaarzen op nationale televisie. Maar ik vind dat dat het verhaal net zo menselijk maakt. Zelfs supersterren kunnen vlak voor een optreden nog last krijgen van complete kledingpaniek. Alleen kijkt bij hem meteen een paar miljoen mensen mee. Reden genoeg om die prachtsong nog eens te draaien op deze zondagavond.
2: Dit is Joe.
1: Backstage.

0: Ze wenste op haar Instagram onlangs alle mama's een gelukkige moederdag. En omschreef haar eerste moederdag als de coolste club waarin ze ooit mocht zitten. Met als kers op de mamataart een vertederende foto met haar eerste kindje. Schoon is dat, Carly Rae Jepsen.
1: Oké, Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
2: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
1: Oké, Chelsea, draai je maar.
3: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. '90s Top 500. Een hele week lang '90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
2: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
3: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
4: Good times. Great music.
5: Dit is Joe.
6: Ja? Moet dringend nog eens seks hebben.
7: Als vente, zijn bendidioten.
8: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
9: De geschiedenis van uw Google Chrome.
10: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
7: Respect wil ik nog wel proberen.
11: Mamma mia!
12: Wat was dat?
13: De nieuwe comedy-reeks
14: Strijk!
13: Nu exclusief op streams.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting.

Uit 1995 deze Fairground van Simply Red. Vorig jaar de nummer 205 in de 90s top 500 bij Joe. En goed nieuws dus, want van 1 tot 5 juni beginnen we er weer aan. Sven en Anke die opende afgelopen vrijdag officieel de stemming. En vanaf nu kan jij je 90s hart weer wat sneller laten kloppen en jouw favoriete 10 90s top 500 instemmen. Dat doe je via joe.be of de Joe-app. Straks eens kijken wie een verjaardagstaart verdient. Of misschien wel een herdenkingsmomentje. Maar eerst nog deze troubadour die miljoenen koppels spontaan deed meezuchten bij deze Lady in Red, Chris de Burgh.

Jarig vandaag, de man die klinkt alsof een dichter een gitaar vastpakte en per ongeluk de muziekgeschiedenis veranderde. Met die nasale stem, wilde krullen en teksten vol verborgen lagen, leek hij nooit echt bezig met hits maken en toch schreef hij er massa's. Hij zingt niet altijd mooi, moet ik echt wel toegeven, in de klassieke betekenis van het woord dan. Hij vertelt een beetje, hij mompelt, hij schildert met woorden, van protestsongs tot mysterieuze liefdesliedjes. Hij is een beetje de man die bewees dat 3 akkoorden en een mondharmonica genoeg kunnen zijn om een hele generatie aan het denken te zetten. Bob Dylan is jarig. Hij werd er 85. Ook jarig een vrouw die niet gewoon zingt, maar een nummer helemaal opeist. Zodra ze haar stem opendraait, lijkt het alsof de muren spontaan een beetje verder gaan staan. Ze brengt muziek die tegelijk chic, emotioneel en onweerstaanbaar groovy is. Ze kan fluisteren als een liefdesbrief en 5 seconden later zingen alsof ze een complete storm door je woonkamer jaagt. Ze liet de wereld onder andere Voulez-vous coucher avec moi ce soir zingen. Patti LaBelle is er vandaag 82 geworden. Maar helaas ook dit. Want vandaag, in 2023, viel de muziekwereld even stil. Tina Turner, de vrouw met de ontembare energie, die rauwe stem en benen waar complete generaties jaloers op waren, overleed op 83-jarige leeftijd in haar woning in het Zwitserse Kustnacht, vlakbij Zürich. Het nieuws sloeg wereldwijd in als een donderslag, want Tina Turner was veel meer dan zomaar een zangeres. Ze was een overlever. Een vrouw die na moeilijke jaren en een turbulent verleden zichzelf opnieuw uitvond en in de jaren 80 een comeback neerzette die haast onmogelijk leek. En plots was ze opnieuw overal. Op MTV, in uitverkochte stadions en op radiozenders over heel de wereld. Na haar overlijden kwamen trouwens reacties uit alle hoeken van de wereld. Artiesten, acteurs, fans en wereldleiders brachten hulde aan de vrouw die generaties had geïnspireerd. Velen noemden haar simpelweg de Queen of Rock and Roll. Een titel die ze eigenlijk al lang had verdiend.

Dotan die stond onlangs op een podium in Polen waar hij het publiek meenam in een persoonlijk verhaal over zijn geaardheid en de achtergrond van zijn muziek. Maar die boodschap die zorgde voor verdeeldheid in de zaal. Een aantal mensen liep weg uit protest toen hij dat verhaal deelde. Een vreemd moment, zei Dotan er later over, maar daardoor werd ook het belang van veilige plekken voor iedereen nog eens benadrukt. En dat in 2026, zeg. Alicia Bridges die duikt straks het nachtleven weer in na deze vreed oprechte vraag van Per en Marie.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen er niet mee zijn. Dieselstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Dit is Backstage.

0: Extra Songtalk. Dit is de vertaling van het verhaal achter de noten.
1: Ik loop door de kamer en ik zing Stormy Weather. Op nummer 57 in Mount Pleasant Street. Het is nog altijd dezelfde kamer, maar alles voelt anders. Je kan tegen de slaap vechten, maar niet tegen een droom. Er staat niets te pruttelen in mijn keuken. Een vreemde zwaarte spoelt over me heen. Julius Caesar en het Romeinse Rijk kregen zelfs de blauwe lucht niet klein. Er staat een klein bootje van porselein dat nergens heen vaart op de schoorsteenmantel. Lig ik hier lui als een hagedis in de woonkamer of zing ik als een vogel die eindelijk vrij is? Overal waar jij gaat, neem je altijd het weer met je mee. Overal waar jij gaat, neem je altijd het weer mee. Overal waar jij gaat, neem jij altijd het weer met je mee. Wat een gekke tekst eigenlijk. Maar welke song was dat? Laat het me weten in de Joe-app.
0: Dit was de vertaling van de song achter de noten van deze hit. Dit is Joe.

deed het niet zo slecht in de 90s top 500 van vorig jaar. Dit origineel dat ik daarnet mocht vertalen in de Songtalk. Jij zette deze Beatles van de 90s op de 225ste plek. En vanaf afgelopen vrijdagochtend kan jij dus terugstemmen op je favorieten uit dat knotsgekke decennium. En ik ga na de uitzending deze Crowded House van een extra stem voorzien voor die 90s top 500, waar we hier op 1 juni onze tanden inzetten. Dat wordt weer een ongelooflijk fijn feestje. Zeg je niet nog van deze heerlijke zomerse zondagavond. En graag tot morgen op Joe Gold of tot een volgende backstage. Toedels!

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein Den Ekker in Mechelen, is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
2: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid. Ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
1: In de gevangenis van Brugge zijn 2 gedetineerden overleden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Volgens een woordvoerder gaat het niet over een incident of agressie tussen de 2 gevangenen. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En tennis, Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Roland Garros. Bloks versloeg een Hongkonger in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australier Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook een speciale wedstrijd voor doelman Simon Mignolet. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een 5e plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo parages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt 4e en speelt de voorrondes van de Europa League. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Bloks versloeg een Hongkonger in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australiër Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. En Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
2: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
1: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt zo de voorrondes van de Europa League. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
2: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid. Ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
1: Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
3: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
1: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over de Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuit-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al gekend bij het gerecht voor zedenfeiten en ook verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm, veel zon ook, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
2: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de mindere mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt en dat is heel erg mooi om dat mee te maken.
1: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. Verder zijn de Europese tickets nu bijna allemaal verdeeld. Union vernederde Anderlecht met 5-1. Het eindigt tweede en gaat naar de kwalificatierondes van de Champions League. Anderlecht is vierde en gaat naar de kwalificatierondes van de Europa League. STVV won van Mechelen met 3-0 en is zeker van de derde plaats. Het speelt de play-offs van de Europa League. Gent blijft door de nederlaag van Mechelen vijfde. Het speelt Parages tegen Genk voor Europees voetbal. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en de oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze extra kosten terugbetalen. Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
2: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt en dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
1: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vannacht helder, de temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

0: But you're just a boy.
1: Dit is Joe.
2: Good times.
1: Great music.

0: Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Ik ben DJ-licious.
4: Hey, Milo hier.
1: DJ-licious en Milo. Forever young. Joe.